tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.

Francorchamps. Met deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het Hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.

De ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Deze week op BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het Hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.

zet jezelf op pole position voor de Formule 1 op Spa-Francorchamps. Met deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. Radio BNT. Hear the clock ticking on the wall.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Marine Le Pen doet volgend jaar gewoon mee aan de Franse presidentsverkiezingen. Dat liet de rechtsradicale politica weten op de Franse televisie vlak nadat de rechter haar in hoger beroep had veroordeeld. Ze kreeg die straf omdat ze Europees geld zou hebben doorgesluist naar haar eigen partij, Rassemblement National. Le Pen legt zich daar niet bij neer en stapt nu naar de Franse Hoge Raad om de uitspraak aan te vechten. Aan de Braamstraat in Eindhoven zijn gisteravond 8 woningen ontruimd nadat de politie in een kelderbox een partij professioneel vuurwerk vond. De politie nam geen enkel risico en zette de omliggende straten direct af. De eigenaar van de kelderbox is intussen opgepakt. Dat laat de politie weten aan Hart van Nederland. Flexwerkers krijgen vanaf 2028 meer zekerheid over hun inkomen en werktijden. Een ruime meerderheid in de Senaat stemde voor het nieuwe wetsvoorstel. De wet moet een einde maken aan de zogenaamde draaideurconstructies, waarbij werkgevers flexwerkers jarenlang van het ene naar het andere tijdelijke contract schuiven. En een bizar verhaal uit Amerika. Een peuter die na een val in een zwembad dood was verklaard, bleek uren later in het mortuarium ineens toch weer te ademen. Dit gebeurde al op 8 februari in Phoenix, maar komt nu pas naar buiten via politiedocumenten. Het jongetje heeft dit incident overleefd en mocht na een tijdje zelfs weer naar huis. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. Het weer ten slotte. Er trekken vandaag aardig wat wolkenvelden over het land, maar tussendoor laat ook de zon zich zien. In Zeeland heb je waarschijnlijk de beste kans op zon. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 20 graden aan de noordkust tot 23 graden in het midden. Het zuiden spant de kroon, daar wordt het nog zo'n 27 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.

De ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Deze week op BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Marine Le Pen doet volgend jaar gewoon mee aan de Franse presidentsverkiezingen. Dat liet de rechtsradicale politica weten op de Franse televisie vlak nadat de rechter haar in hoger beroep had veroordeeld. Ze kreeg die straf omdat ze Europees geld zou hebben doorgesluist naar haar eigen partij, Rassemblement National. Le Pen legt zich daar niet bij neer en stapt nu naar de Franse Hoge Raad om de uitspraak aan te vechten. Aan de Braamstraat in Eindhoven zijn gisteravond 8 woningen ontruimd nadat de politie in een kelderbox een partij professioneel vuurwerk vond.

0: februari in Phoenix, maar komt nu pas naar buiten via politiedocumenten. Het jongetje heeft het incident overleefd en mocht na een tijdje zelfs weer naar huis. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. Het weer ten slotte, er trekken vandaag aardig wat wolkenvelden over het land, maar tussendoor laat ook de zon zich zien. In Zeeland heb je waarschijnlijk de beste kans op zon. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 20 graden aan de noordkust tot 23 graden in het midden. Het zuiden spant de kroon, daar wordt het nog zo'n 27 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. De ochtend van Radio.

jezelf op pole position voor de Formule 1 op Spa-Francorchamps. Met deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. Radio BNT.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
9: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcreme?
12: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: Iran heeft gisteren 3 schepen aangevallen in de straat van Hormuz en daarmee het staakt-het-vuren geschonden. Amerika heeft daarmee direct opnieuw sancties ingesteld tegen de Iraanse olieindustrie. Volgens Iran schenden de Verenigde Staten hiermee juist het eerdere vredesakkoord. Als reactie voerde het Amerikaanse leger vannacht ook offensieve vergeldingsaanvallen uit, waarbij ruim 80 Iraanse doelen zijn bestookt. Marine Le Pen doet volgend jaar gewoon mee aan de Franse presidentsverkiezingen. Dat liet de rechtsradicale politica weten op de Franse televisie, vlak nadat de rechter haar in hoger beroep had veroordeeld. Ze kreeg die straf omdat ze Europees geld zou hebben doorgesluist naar haar eigen partij. Le Pen legt zich daar niet bij neer en stapt nu naar de Franse Hoge Raad om de uitspraak aan te vechten. Aan de Braamstraat in Eindhoven zijn gisteravond 8 woningen ontruimd nadat de politie in een kelderbox een partij professioneel vuurwerk vond. Ze hebben geen enkel risico genomen en zetten de omliggende straten af. De eigenaar van de kelderbox is intussen opgepakt, dat laat de politie weten aan Hart van Nederland. En een peuter die na een val in een zwembad dood was verklaard, bleek uren later in het mortuarium toch ineens te ademen. Dit bizarre verhaal gebeurde op 8 februari in Phoenix, maar komt nu pas naar buiten via politiedocumenten. Nadat medewerkers van het ziekenhuis de ontdekking deden, is het jongetje met spoed per helikopter naar een ander ziekenhuis gebracht. Hij heeft het incident overleefd en mocht na een tijdje zelfs weer naar huis.

0: Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg een kwartier op onthoud. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam voor Afrit Oud-Beijerland 5 minuten. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel een kwartier vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. A59 Zierikzee richting Den Bosch tussen Maaden en Knoopend Hooipolder 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze

0: Voor Danny Vroger, morgen is niet beloofd. En zo is het maar net. Geniet van elke dag. En uit de top 40 hoorde je Justay en Jack Style met Turn the Lights Off. Het is de woensdag 8 juli. Zag dat VVD-Kamerlid Claire Martens Amerika. Die gaat, die heeft gisteren een wetsvoorstel ingediend. Waarmee, waarmee het verboden zou moeten worden dat boa's religieuze uitingen zoals hoofddoeken, keppeltjes of kruisjes dragen. Ja, de politiek die steggelt al jaren over zo'n verbod. En daar is een Kamermeerderheid voor in zicht. Het toenmalige kabinet stelde in 2022 een richtlijn op waarmee de buitengewone opsporingsambtenaren, de boa's, zich zo neutraal mogelijk moeten gaan kleden. En in het voorschrift staat dat de boa's onder meer geen hoofddoek of keppeltje mogen dragen. Dus we zijn benieuwd of die wet erdoor komt. Ja, en dan het vliegverkeer van en naar de luchthaven in de Siciliaanse stad Catania is hervat. De afgelopen dagen werden vluchten geschrapt of omgeleid door een uitbarsting van de vulkaan de Etna. Ja, en dan, wij weten het al jaren, maar in Noord-Nederland daar is deze week de zomervakantie begonnen. En dat betekent dat het weer tijd is voor zomerbaantjes. Vakantiewerk blijft populair en past bij de krapte op de arbeidsmarkt. Al is er wel een duidelijke verschuiving te zien. Het blijkt namelijk dat de jongeren niet meer in de horeca in de zomer willen werken. Ja. Die willen leven. Die willen genieten. Young Capital heeft dat onderzocht. En de jongeren die willen natuurlijk allemaal flexibele roosters. Ze willen niet meer fulltime werken. En natuurlijk zijn de arbeidsvoorwaarden en het salaris belangrijk, ja.
1: Ja, ja.
0: Nou, blijf erbij, ook op deze woensdag weer de Wat Wakkerplaat. De verjaardagen van de artiesten komt eraan. En natuurlijk ook straks weer de top 3. En heb je iets te melden? Laat het ons weten via radiobnt.nl. En natuurlijk straks weer bij Duncan en bij Tim. De Formule 1 quiz. Jaren 80. Spago. This is you and me.

0: Ja, de jaren 90 voor de Backstreet Boys. And quit playing games with my heart. Daarvoor Kygo, Dancing Feet. Het is 7:30, een goede ochtend. Onderweg naar je werk. Het is een flink deel van de dag in grote delen van het land overwegend bewolkt weer. Maar het blijft nagenoeg overal droog. Later op de dag komt er vanuit het westen meer ruimte voor de zon. De temperatuur zal vandaag hier in het zuiden gaan liggen rond de 27 graden. Nou, de komende dagen wordt het zonniger en warmer. Met op grote schaal 29 graden. En hier in het zuiden ruim 30 graden. Ja, en het zomerweer met de temperatuurverschillen in Nederland houdt ook de komende week aan. Controllers van Flitsmeister zijn aan het controleren op de A79 Maastricht-Heerlen bij 8.2. De A59 tussen Den Bosch en Breda bij 112.0. De A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij 91.5. De A16 Rotterdam-Dordrecht bij 7.9. En dan heb ik voor je de A58 tussen Goes en Vlissingen bij 160.6. En de laatste de A27 tussen Almere en Hilversum. Dat wordt gecontroleerd in beide richtingen bij 112.6.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knopend Hintel en Waardenburg een half uur vertraging. A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en Gorinchem een kwartier oponthoud. Op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Knopend de Baars en Oorschot een kwartier. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel een half uur oponthoud. Daar staat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. Bij een woningoverval aan de Dros Magelschotstraat in Stijn is afgelopen nacht een bewoner licht gewond geraakt. Het slachtoffer werd rond 4:30 overvallen en is ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld. Voor zover bekend hebben de daders niets buitgemaakt. De politie is een klopjacht gestart naar meerdere verdachten, bekijkt camerabeelden en de forensische opsporingsdienst verricht uitgebreid sporenonderzoek in het pand. Een deel van de flat aan de Braamslaan in Eindhoven is gisteravond ontruimd nadat er in een kelderbox een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk werd ontdekt. De 29-jarige eigenaar van de box is direct gearresteerd. In zijn woning hield de politie ook een vrouw aan die nog een celstraf had openstaan. Na onderzoek door specialisten mochten de bewoners rond 10:30 weer naar huis. Een gespecialiseerd bedrijf heeft het vuurwerk afgevoerd. In ruim 100 huishoudens in Zevenum zitten sinds gisteravond zonder drinkwater door een hardnekkige leidingbreuk aan de Peperstraat. De breuk zit op exact dezelfde plek als een lekkage van afgelopen maandag. Het lukte monteurs van waterbedrijf WML gisteravond niet om het lek te dichten. De reparatiewerkzaamheden zijn vanochtend hervat. Voor de gedupeerde bewoners is er tijdelijk een watertappunt geplaatst aan de Wilhelminastraat. En tot zover het regionieuws.

0: Alexandra Stan en Mr. Saxo Beat.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz, showbiz, showbiz nieuws.
0: Ja, Roxanne Hazes is gisteren getrouwd met haar partner Erik Zwennes. Dat heeft de zangeres bekendgemaakt op Instagram. De 33-jarige Roxanne en de 8 jaar oudere Zwennes, die ook haar manager is, gaven elkaar na een verloving van ruim 9 jaar het ja-woord. Dan de musical over het leven van Dolly Parton gaat komende winter in première op Broadway in New York. De Amerikaanse zangeres schreef mee aan het script, de muziek en de productie van de voorstelling. 19 januari volgend jaar, de dag waarop Dolly Parton 81 jaar wordt, zal de musical in première gaan. Ja, en dan de Britse prins Harry, die heeft de rechtszaak tegen een uitgever van de Britse tabloids verloren. De jongste zoon van koning Charles, die had samen met 6 andere bekende Britten, onder wie Elton John, Liz Hurley, een rechtszaak aangespannen vanwege privacy schendingen. Nou, het Hoge Gerechtshof van Londen die wees gisteren alle ingediende eisen af in de rechtszaak tegen de tabloids.

Dan de eerste rockband U2. Die heeft een nieuw album aangekondigd. Gisteren hebben ze een nieuw liedje uitgebracht. The Street of Dreams. Afkomstig van het nog ongetitelde nieuwe album. Ja, dan de Spice Girls. Die hebben de rechten van de film Spice World in handen. En in een podcast vertelt de zangeres Melanie C. dat de meidengroep de film uit 1997 opnieuw wil gaan uitbrengen.

Rondé, Love of My Life. Eind jaren 70 voor Sister Sledge. He's the greatest dancer. Zeg het maar, kun je ook dansen? Ja, ik niet. Ik zag dat de NAVO schaft tot 10 Saab surveillance vliegtuigen aan om de verouderde AWACS radarvliegtuigen te gaan vervangen. Dat heeft Mark Rutte gisteren bekendgemaakt op de NAVO-top in Ankara. De toestellen die worden aangeschaft door Nederland en 10 andere lidstaten van de NAVO. Ja, de AWACS die fungeert als de ogen en de oren van de NAVO in de lucht. Eerder leken de AWACS van Boeing vervangen te worden door een modernere variant van de Amerikaanse vliegtuigbouwer. Maar de landen hebben besloten om voor een Europees alternatief te gaan toen de Verenigde Staten afhaakten, omdat daardoor de prijs van deze nieuwe toestellen flink zou stijgen.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
3: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
4: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Iran heeft gisteren 3 schepen aangevallen in de straat van Hormuz en daarmee het staakt-het-vuren geschonden. Amerika heeft daarmee direct opnieuw sancties ingesteld tegen de Iraanse olieindustrie. Volgens Iran schenden de Verenigde Staten hiermee juist het eerdere vredesakkoord. Als reactie voerde het Amerikaanse leger vannacht ook vergeldingsaanvallen uit, waarbij ruim 80 Iraanse doelen zijn bestookt. Egypte is woest na de 3-2 nederlaag tegen Argentinië in de 8e finales van het WK. De Egyptenaren voelden zich na het laatste fluitsignaal zwaar bestolen, haalden hard uit naar de scheidsrechter en spraken zelfs openlijk over een complot. De frustratie zit diep vanwege een cruciaal moment vlak voor de beslissing. Egypte claimde een strafschop na een vermeende overtreding, maar de arbitrage wilde daar niets van weten. In de tegenaanval die volgde sloeg Argentinië genadeloos toe en heeft de wedstrijd beslist. En de voorbereidingen voor het Achterhoekse festival De Zwarte Cross zijn in volle gang, maar de organisatie zit met een opmerkelijk probleem. Het gas op het festivalterrein is te lang geworden. Daarom komen meer dan 100 Zetmaaiers uit het hele land om te helpen het gas weer een stukje korter te maken. De combinatie van het warme weer en de neerslag heeft ervoor gezorgd dat het gas flink is gaan groeien. In een mum van tijd hadden zich al meer dan 200 Zetmaaiers gemeld. Het weer nog. Vandaag veel wolkenvelden, maar tussendoor ook zon. In Zeeland heb je de beste kans op zonnige periode. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 20 aan de noordkust tot zo'n 23 graden in het midden. En het zuiden spant de kroon. Daar stijgt het kwik naar zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden.

0: zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.

1985, Mr. Broken Wings. Vrienden, wij zeggen welkom. Het is alweer woensdag. Weer een stapje dichterbij.

Ja, this is what it feels like, Radio BNT. Armin van Buuren. Daarvoor de nieuw van Yves Berens. Misschien is het tijd. Misschien is het tijd dat je eens een keertje blijft luisteren naar Radio BNT. En dat je dit doorvertelt aan je vrienden, collega's en familie. Nederlandse huishoudens hebben in mei 1,8% meer besteed dan vorig jaar. Wij consumenten gaven vooral meer uit aan de goederen. De uitgave aan duurzame goederen nam namelijk in mei met 6,4% toe. Dat heeft het statistiekbureau deze ochtend bekendgemaakt. Er werden vooral meer auto's, schoenen, kleding en spullen voor de woning gekocht. En we hebben ook meer goederen verbruikt, zoals energie en artikelen voor de persoonlijke verzorging. Ja, dan een broodje halen, boodschappen doen of naar de bioscoop gaan. In de meeste gevallen kan je nog gewoon met contant geld betalen. Cash betalen verdwijnt minder snel uit het straatbeeld dan gedacht. Maar in de steden neemt het aantal plekken waar je alleen met de pin kunt betalen toe. Bij 96% van de winkels, horecazaken en andere dienstverleners was cash in 2025 nog welkom. Dat blijkt uit het jaarlijks onderzoek van de Nederlandse Bank. Ja, en in de grotere steden daar kun je dus steeds minder vaak met contant geld betalen. Ja, we blijven een beetje bij het geld, want de Duitse brouwerijen die hebben vorig jaar een recordhoeveelheid alcoholvrij bier geproduceerd. Dat heeft het Duitse statistiekbureau bekendgemaakt. De productie van bier met alcohol blijft natuurlijk groter, maar is dus wel flink gedaald.

0: that it's true. I'm still in love with you.
1: Dean Lewis.
2: De Word Wakker Plaat.
1: I Hate That It's True. Daarvoor 1983, Irene Cara, What a Feeling. Van de film Flashdance. Ja, en dan is het tijd geworden voor de Word Wakker Plaat. Je kunt hem aanvragen via radiobnd.nl. We kregen een berichtje binnen van Mark de Wit. Hij stuurde gisteravond een aantal liedjes uit de jaren 80. Liedjes die wij natuurlijk regelmatig draaien hier bij Radio BNT. Ik zag voorbij komen Helen Oates, Christopher Cross en Pat Benatar. Maar ook stond er deze bij. Dus beste Mark, die gaan we speciaal voor jou.

0: Ja, Mark de Wit vroeg hem aan. Deze van James Ingram en Michael McDonald. Jamo Bide. Ja, we kijken even naar buiten. Een flink deel van de dag is het nog in grote delen van het land overwegend bewolkt. Het blijft nagenoeg overal droog. Later vandaag komt er vanuit het westen meer ruimte voor de zon. De temperatuur zal vandaag hier in het zuiden gaan liggen rond een graadje of 27. Ja, de komende dagen wordt het zonniger, warmer. En op grote schaal 29 graden. Hier in het zuiden misschien wel ruim 30 graden. Nou, op dit moment de temperatuur in Roermond is 20 graden. Flitsmeister meldt 83 snelheidscontroles. We staan nog steeds op de A79 tussen Maastricht en Echt bij 8.2. Wat zeg ik? Tussen Maastricht en Heerlen bij 8.2. En op de A2 bij Maastricht en Echt bij 250.2. Dan de A76 tussen de grens met Duitsland en Heerlen bij 25.3. De A73 Echt Venlo 12.8. De N280 in Roermond, dat wordt gecontroleerd bij 24.2. De N275 Maasbree bij 5.5. De N282 Molenschot, daar zijn ze aan het controleren bij 6.4. De A59 Den Bosch-Breda bij 112.0. De A58 Bergen-op-Zoom-Breda bij 101.5. De A16 Rotterdam-Dordrecht bij 7.9. En dan heb ik nog voor je de A58 tussen Goes en Vlissingen bij 160.6.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat 90 kilometer file. De langste file staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen naar Waardenburg 20 minuten oponthoud. A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem 20 minuten. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. Bij een woningoverval aan de Dros Magelschotstraat in Stijn is afgelopen nacht een bewoner licht gewond geraakt. Het slachtoffer werd rond 4:30 overvallen en is ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld. Voor zover bekend hebben de daders niets buitgemaakt. De politie is een klopjacht gestart naar meerdere verdachten, bekijkt camerabeelden en de forensische opsporingsdienst verricht uitgebreid sporenonderzoek in het pand. Een deel van de flat aan de Braamslaan in Eindhoven is gisteravond ontruimd nadat er in een kelderbox een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk werd ontdekt. De 29-jarige eigenaar van de box is direct gearresteerd. In zijn woning hield de politie ook een vrouw aan die nog een celstraf had openstaan. Na onderzoek door specialisten mochten de bewoners rond 10:30 weer naar huis. Een gespecialiseerd bedrijf heeft het vuurwerk afgevoerd. In ruim 100 huishoudens in Zevenum zitten sinds gisteravond zonder drinkwater door een hardnekkige leidingbreuk aan de Peperstraat. De breuk zit op exact dezelfde plek als een lekkage van afgelopen maandag. Het lukte monteurs van waterbedrijf WML gisteravond niet om het lek te dichten. De reparatiewerkzaamheden zijn vanochtend hervat. Voor de gedupeerde bewoners is er tijdelijk een watertappunt geplaatst aan de Wilhelminastraat. En tot zover het regio nieuws op Radio BNT.
5: Hey, I'm Lars Smith.
6: Hey guys, it's Nile Horn here.
2: Dit is Radio BNT.

Francorchamps. Met deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.

In september de uitreiking van de Emmy Awards. Amerikaanse actrice bekend van haar rol als Olivia Benson in de serie Law and Order. Die is de eerste vrouw in 15 jaar die deze uitreiking presenteert. Ja, de 78e editie van de Emmy Awards is dit jaar op 14 september in L.A. Nou, prinses Amalia die gaat na de vakantieperiode aan de slag bij de Koninklijke Marine. De 22-jarige kroonprinses die doet dat als onderdeel van haar opleiding aan het Defensiecollege. Dat heeft de RVD gisteren bekendgemaakt. Amalia rondde gisteren haar opdracht als militair werkstudent bij de Koninklijke Luchtmacht af. Eerder was ze als werkstudent verbonden aan de bestuursstaf van Defensie en volgde ze de Algemene Militaire Opleiding, de AMO. En Laura Bakker die speelt de rol van prinses Margarita in de nieuwe dramaserie Mabel en Margarita. De spin-off van de serie Maxima, dat meldt Videoland gisteren. De 30-jarige actrice die is bekend van series als Oogappels, Kees Vlodder en Norden. Ja, en RTL die maakte gisteren ook bekend dat de finale van The Voice of Holland wordt opnieuw niet live uitgezonden.

van Arnold Schwarzenegger. Het tweede deel van The Terminator is namelijk binnenkort weer te zien in de bioscopen. Het heeft allemaal te maken met het 35-jubileum op 29 augustus. Dan zal Terminator 2, Judgment Day, vanaf 3 september weer in de Nederlandse bioscopen te zien zijn. Dat heeft Dutch Filmworks gisteren bekendgemaakt.

And we could be together. Als het goed is, zijn we lekker samen hier op Radio BNT. En genieten we van de muziek. Shawn Mendes en Camila Cabello hoorde je nog met Signorita. And my tie, it's my female intuition. Bijna 9 uur. Ik heb de jarige artiesten voor je voor deze woensdag 8 juli. Nederlandse aanvoerder, ja, de aanvoerder van het Nederlands elftal, Virgil van Dijk. Die wordt vandaag 35 jaar. Robbie Keane, voormalige Ierse profvoetballer. Die wordt vandaag 46. De Belgische zangeres Jessie de Smet. Bekend als de zangeres Jessie. Die is vandaag 50 jaar geworden. Kathleen Robertson, Amerikaanse actrice, die wordt vandaag 53. Linda de Mol, die wordt vandaag 62 jaar. Amerikaanse acteur Kevin Bacon, 68 jaar geworden. En vandaag is ook jarig. Even kijken, ik heb ze. Jaden Smith, Amerikaanse acteur, rapper en de zoon van Jada Pinkett en Will Smith. Die wordt vandaag 28 jaar. En vandaag is ook jarig de Amerikaanse zangeres Joan Osborne. Ze wordt vandaag 64 jaar.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi, wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
6: Even bollen, iedereen moet het weten.

0: weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Nederland was er tot het allerlaatste moment van overtuigd dat Rusland in 2022 Oekraïne niet zou binnenvallen. De Volkskrant schrijft dat de AIVD en de MIVD vertrouwden op één specifieke bron binnen de Russische overheid. Die volhield dat Poetin helemaal geen oorlog wilde. Maar die info bleek dus onjuist. Amerika had wel toegang tot de inner circle van Poetin. Juist daarom waarschuwden de Amerikanen de rest van de wereld dat de oorlog eraan zat te komen. De paniek is groot in het centrum van New York, want een leegstaande wolkenkrabber van 38 verdiepingen dreigt elk moment in te storten. Bouwvakkers zagen ineens dat de boel gevaarlijk aan het verzakken was. De burgemeester zegt dat ze nu snel proberen de zwakste verdieping te stutten om de boel te redden. De hele buurt is intussen afgezet en een hotel en school vlakbij zijn meteen ontruimd. En de voorbereidingen voor het Achterhoekse festival De Zwarte Cross zijn in volle gang, maar de organisatie zit met een opmerkelijk probleem. Het gas op het festivalterrein is te lang geworden. Daarom komen meer dan 100 Zetmaaiers uit het hele land om te helpen het gas weer een stukje korter te maken. De combinatie van het warme weer en de neerslag heeft ervoor gezorgd dat het gas flink is gaan groeien. In een mum van tijd hadden zich al meer dan 200 Zetmaaiers gemeld. Het weer nog, vandaag veel wolkenvelden, maar tussendoor ook zon. In Zeeland heb je de beste kans op zonnige perioden. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 20 aan de noordkust tot zo'n 23 graden in het midden. En het zuiden spant de kroon. Daar stijgt het kwik naar zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Nieuwedijk en Gorinchem is de vertraging 10 minuten. A58 Eindhoven Tilburg tussen Best en Moergestel een kwartier. Op de A59 Ten Bosch richting Zierikzee tussen Knoopend Empel en Engelen 10 minuten vertraging. En op de N65 Tilburg richting Den Bosch voor Afrit Comfort 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze

Jaren 80 voor de Simple Minds. En don't you forget about me. Vrienden, wij zeggen welkom. Dit is Radio BNT, de nieuwste radiozender voor Limburg en Brabant. Ja, en dit voor de woensdag.

I Don't Care. Daarvoor de duur van Ferry de Lits, Baco in Mona. En Sienna Spyro met Material Lover. 8 juli, de woensdag. De olieprijzen zijn trouwens vandaag verder gestegen na de Amerikaanse luchtaanvallen op Iran. En ook hebben de Verenigde Staten een vergunning ingetrokken die het Iran tijdelijk mogelijk maakte om olie te exporteren. Ja, de Amerikaanse aanvallen die waren een vergelding voor de beschietingen op de schepen in de straat van Hormuz. Iran en de VS zijn al sinds februari verwikkeld in een militair conflict. Sindsdien zijn de energieprijzen flink gestegen. Het heeft dus onder meer te maken met de blokkade van de straat van Hormuz. En natuurlijk ook de schade aan de olie- en de gasinstallaties in die regio.

technologieondernemer Brian Johnson, die onsterfelijk zou willen worden, die is chronisch ziek. Dat heeft hij bekendgemaakt op X. De 48-jarige Amerikaan die heeft namelijk een auto-immuunziekte, waarbij volgens hem zijn maag zichzelf opeet. Hij staat op social media bekend om zijn missie om de dood te overwinnen. En daar geeft hij naar eigen zeggen per jaar zo'n $2 miljoen aan uit.

Dan de vrouw die wordt gezocht voor een recente aanslag op een Oekraïense olieerg in Monaco. Die is dood aangetroffen bij Kiev. Dat heeft de Oekraïense justitie bevestigd. Ja, wie zou dat hebben gedaan, hè? En ik zag een interessant bericht voorbij komen in China. Ja, vanuit China, want wegwerkzaamheden in Nederland. Ja, dat neemt natuurlijk heel veel tijd in beslag als ze een hele snelweg moeten aanleggen. Tussen Maastricht en Amsterdam bijvoorbeeld. Nou, China pakt het inmiddels heel anders aan. Op een belangrijk traject van de snelweg tussen Beijing, Hongkong en Macau. Dat is een stuk van 158 kilometer snelweg. Volledig geasfalteerd door kunstmatige intelligentie en autonome machines. Ja, voor het project werden 10 zelfstandig werkende machines ingezet, die volledig worden aangestuurd door AI. En ze werden in de gaten gehouden door drones. En dankzij de drones en de AI en de technologie kwam er bijna geen mens meer aan de pas om 158 kilometer snelweg te asfalteren.

0: Emelec en Hard Head and Heart. Daarvoor de jaren 80 Men at Work, Down Under uit Australië. Even een update van Flitsmeister. Ja, nog steeds de A79 Maastricht-Heerlen bij 8.2. De A2 tussen Maastricht en Echt bij 250.2. De A73 tussen Echt en Venlo bij 12.7. De N275 Maasbree bij 5.6. De N260 Baarle-Nassau, dat wordt gecontroleerd bij 2.2. De A59 Den Bosch-Breda bij 112.0. De A58 tussen Bergen-op-Zoom en Breda. Daar zijn ze aan het controleren bij 101.5. En tussen Goes en Bergen-op-Zoom op de A58 bij 146.8. En dan de laatste A27 Almere-Hilversum in beide richtingen bij 112.6.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg is de vertraging 20 minuten. Voor Geldermalsen is de vertraging een kwartier, dat komt door een ongeluk. Op de A67 Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Hapert en Knoopend Hocht 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Rijkswaterstaat trekt tonnen uit voor een grootschalige biologische bestrijding van de Japanse duizendknoop in Maastricht. De wortels van de invasieve plant rukken op langs de A2 en bedreigen stroomkasten van de Willem-Alexander-tunnel en het spoor. Het speciaal bedrijf mengt de grond nu met een door de Universiteit van Wageningen gepatenteerd middel. Hoewel de methode zeer effectief is, is de aanpak te duur om op alle 200 probleemplekken in Limburg toe te passen. Vogelhandel Basements Birds in Oosterwijk moet noodgedwongen sluiten na een gemeentelijke controle. Volgens het bestemmingsplan mag het bedrijf nog maar 25 vogels houden, wat de handelaar onhaalbaar noemt. De eigenaar raakte de afgelopen jaren al herhaaldelijk in opspraak. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit deed meerdere invallen en nam in totaal bijna 700 exotische vogels in beslag vanwege sterke vermoedens van illegale wildzangsmokkel uit Afrika en Azië. En automobilisten die naar België reizen krijgen de komende jaren te maken met nieuwe verkeersborden op de Vlaamse snelwegen. Om de leesbaarheid en veiligheid te vergroten gaan alle pijlen boven de rijstroken voortaan omhoog wijzen. Ook verdwijnen de bekende groen-gele afritborden. Deze maken plaats voor het internationale zwart-witte symbool. Die nieuwe borden, gebaseerd op het Nederlandse model, worden stap voor stap ingevoerd bij wegwerkzaamheden. En tot zover het regionieuws op radio.

Ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Deze week op BNT. Dit is Radio BNT.

lekker op je kantoor aan het werk. Onderweg naar een nieuwe afspraak. En dan de muziek van Radio BNT. Michael Bublé en Everything. Daarvoor uit de top 40 Samberg en uit de 90s hoorde je Dr. Alban. Ja, Zwitserland heeft zich afgelopen nacht gekwalificeerd voor de volgende wedstrijd in het WK voetbal. Richting de kwartfinale. Ze hebben namelijk gewonnen, hè, van Colombia. En dan het Europees Parlement heeft nieuwe regels aangenomen voor uitkeringen. Europese landen moeten voortaan beter samenwerken om fraude met uitkeringen en toeslagen tegen te gaan. En ook komen er strengere regels en krijgen de arbeiders uit andere lidstaten eerlijkere toegang tot de sociale zekerheid in een land.

0: Sea Midnight Runners.
1: De favoriete top 3.
0: Je hoorde ze nog een keertje met Come On Eileen. Ja, de top 3. Je weet het, je kunt liedjes aanvragen via radiobnt.nl.

0: Dan vandaag de laatste dag om kans te maken op de Formule 1-ticket voor Spa-Francorchamps. Meld je aan via Facebook of Instagram. En wie weet, krijg je een telefoontje van Tim of Duncan zometeen tussen 10 en 4. Doe mee met de Formule 1-quiz. En wie weet, de geruchten in de Formule 1-paddock gaan trouwens over het feit dat Max Verstappen misschien naar McLaren zou gaan. De geruchten worden steeds luidruchtiger. We hebben een WhatsAppje binnengekregen van Geertje Hamers uit Loon op Zand. Hallo, Radio BNT. Tom Jones, AUB. Gaan we draaien op 3. Dan voor Jos en Gabriella. Die vroegen een liedje aan van VOF De Kunst met een kopje koffie. Die gaan we draaien op 2. En dan ben je in de nieuwe van Marshmallow en Thomas Rhett. Een fijne woensdag.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
4: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Justitie verdenkt het staalbedrijf in IJmuiden er onder andere van dat ze expres gevaarlijke stoffen uitstoten. Tata zou te weinig doen aan het onderhoud van de fabriek, waardoor er juist meer van die stoffen in de lucht terechtkomen. Ook melden ze grote incidenten, zoals enorme rookpluimen, vaak te laat. Tata kreeg hier al vaker boetes voor, maar na een massa-aangifte van 800 omwonenden grijpt justitie nu harder in. Nederland was er tot het allerlaatste moment van overtuigd dat Rusland in 2022 Oekraïne niet zou binnenvallen. De Volkskrant schrijft dat de AIVD en de MIVD vertrouwden op één specifieke bron binnen de Russische overheid. Die volhield dat Poetin helemaal geen oorlog wilde. Maar die info bleek dus onjuist. De paniek is groot in het centrum van New York, want een leegstaande wolkenkrabber van 38 verdiepingen dreigt elk moment in te storten. Bouwvakkers zagen ineens dat de boel gevaarlijk aan het verzakken was. De burgemeester zegt dat ze nu snel proberen de zwakste verdieping te stutten om de boel te redden. De hele buurt is intussen afgezet en een hotel en school vlakbij zijn meteen ontruimd. En de coronaperiode is dan wel voorbij, maar veel horeca...

0: 22 tot 27 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. Tim van der Weerden.
2: Zometeen een nieuwe editie van die Formule 1-quiz. En ook Shakira hoor je zometeen naar Katrina.

Shakira en Zoo. Op de woensdagochtend van Radio BNT. Fijn dat je erbij bent. Ik ben Tim, aangenaam. En het goede nieuws dat je deze woensdagochtend hebt bereikt is dat de werkweek alweer bijna doormidden gehakt kan worden. Vanmiddag om 12 uur. Dan heb je de helft van de werkweek alweer bereikt. Dat is toch altijd een lekker gevoel, hè? Misschien voelt dat in dit geval wel extra lekker voor jou, omdat de zomervakantie bijna in zicht is. Aanstaande vrijdag start die zomervakantie in de regio Zuid. Dan zullen heel veel mensen er weer op uittrekken naar misschien wel Frankrijk, Duitsland of Spanje. Ik had het er gisteren al over, de drie populairste vakantielanden onder Nederlanders. Frankrijk, Duitsland of Spanje. Dus hou er even rekening mee als je komend weekend dan op de weg moet en je bent niet onderweg naar je vakantiebestemming, dat je heel veel vakantieverkeer zult tegenkomen. Want er zullen toch wel heel veel mensen weer met de auto op uittrekken dit weekend. Goed dat je erbij bent bij Radio BNT op deze woensdagochtend. De Bee Gees en Yves Berends en Emma Heester staan voor je klaar. Naar Jennifer Lopez, dit is Ain't It Funny.

0: De voetjes van de vloer op de woensdagochtend met Radio BNT. Met de Bee Gees en You Should Be Dancing.
1: Met BNT naar de Formule 1.
0: Ja, als je liefhebber bent van de Formule 1, dan is dit toch wel een droom die uitkomt. Zie je het al voor je dat je daar op de tribune zit van Spa-Francorchamps in België? Met die ronkende motoren voor je en Max Verstappen die voorbij race op weg naar hopelijk een hele goede uitslag. Wij kunnen die droom voor jou werkelijkheid laten worden. Moet je wel zelf iets voor doen? Jezelf opgeven via de socials van Radio BNT, de Facebook of de Instagram. Laat er onder een van de Formule 1 posts weten dat je er graag bij zou willen zijn. Wie weet bellen we je wel op de radio, spelen we met jou de Formule 1 quiz en kwalificeer je uiteindelijk voor de finale ronde van komende vrijdag. En ga je er vandoor met 2 tickets voor de Formule 1 op Spa in België. Opgeven dus.
2: Hey Fonsie.

0: Amy Winehouse en Mark Ronson en Valerie. Radio BNT weerupdate. Aan de droogte komt voorlopig nog geen einde, want ook vandaag geen regen te bekennen op de weerkaart. Het blijft droog bij een mix van wolken en zon. Het wordt vanmiddag maximaal 26 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Rijkswaterstaat trekt tonnen uit voor een grootschalige biologische bestrijding van de Japanse duizendknoop in Maastricht. De wortels van de invasieve plant rukken op langs de A2 en bedreigen stroomkasten van de Willem-Alexander-tunnel en het spoor. Het speciaal bedrijf mengt de grond nu met een door de Universiteit van Wageningen gepatenteerd middel. Hoewel de methode zeer effectief is, is de aanpak te duur om op alle 200 probleemplekken in Limburg toe te passen. Vogelhandel Basements Birds in Oosterwijk moet noodgedwongen sluiten na een gemeentelijke controle. Volgens het bestemmingsplan mag het bedrijf nog maar 25 vogels houden, wat de handelaar onhaalbaar noemt. De eigenaar raakte de afgelopen jaren al herhaaldelijk in opspraak. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit deed meerdere invallen en nam in totaal bijna 700 exotische vogels in beslag vanwege sterke vermoedens van illegale wildzangsmokkel uit Afrika en Azië. En automobilisten die naar België reizen krijgen de komende jaren te maken met nieuwe verkeersborden op de Vlaamse snelwegen. Om de leesbaarheid en veiligheid te vergroten gaan alle pijlen boven de rijstroken voortaan omhoog wijzen. Ook verdwijnen de bekende groen-gele afritborden. Deze maken plaats voor het internationale zwart-witte symbool. Die nieuwe borden, gebaseerd op het Nederlandse model, worden stap voor stap ingevoerd bij wegwerkzaamheden. En tot zover het regionieuws op Radio B.

Tracks aan Faithless en New Religion. Op de woensdagochtend van Radio BNT. Hey, heb jij je opgegeven voor onze Formule 1-actie? Hou dan je telefoon goed in de gaten. Zometeen ga ik namelijk weer iemand bellen om de Formule 1-quiz mee te spelen. Dus let goed op. Ga niet weg bij je telefoon. Pak nog even niks te drinken. Wie weet bel ik jou zometeen in de uitzending. En kom je een stap dichter bij die tickets voor Spa-Francorchamps. De Formule 1-quiz komt eraan bij BNT. Naar Koens en eerst Dido.

0: Songs and Never Going Home.
1: Met BNT naar de Formule 1.
0: Ja, een hele vette actie deze week. Je maakt kans op tickets voor de Formule 1 in België, Spa-Francorchamps. Moet je jezelf wel opgeven via de social media, de Facebook of de Instagram van Radio BNT. Heeft Mark onder andere ook gedaan. Goedemorgen, Mark.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat dacht je toen je die post voorbij zag komen?
2: Ik dacht, ik ga een poging wagen. Het lijkt me heel vet om die kaart te kunnen winnen en om daarbij te zijn.
0: Ja, ben je al eens ooit bij een Formule 1-wedstrijd geweest of niet?
2: Ja, dat is wel heel lang geleden. Dat is 1999 geweest.
0: Oh, joh.
2: Ja, dat was in de Schumacher-periode nog.
0: Ja.
2: En sindsdien niet meer, maar wel altijd heel vet gevonden. En altijd nog wel eens willen gaan natuurlijk.
0: Ja, nou, het kan zomaar gaan gebeuren in 2026 dat je naar Spa-Francorchamps gaat. Hoe vet zou dat zijn?
2: Heel vet.
0: Ik ga je zo meteen 3 vragen stellen in onze Formule 1-quiz. Heb je er 2 of meer goed, dan ga je vandoor naar de finale ronde van komende vrijdag. Ben je er klaar voor, Mark?
2: Ik ben er klaar voor, ja.
0: Daar gaan we.
1: De Formule 1-quiz.
0: Begin met een open vraag. Welke spectaculaire wereldberoemde bochtencombinatie op Spa-Francorchamps is vernoemd naar een beekje met roodachtig water?
2: Dat moet de Eau Rouge zijn.
0: Je zegt het eigenlijk vol overtuiging en ik heb goed nieuws voor je. Dat is hartstikke goed. 1 vraag alvast in de pocket. Dat betekent dat je er nog maar 1 eigenlijk goed hoeft te hebben om naar die finale ronde toe te gaan. Volgende is een ABC'tje, Mark. Spits je oren. Tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in 2005 stonden slechts 6 Formule 1 auto's aan de start van die race. Kleinste startveld ooit was dat. Maar hoe kwam dat? Was dat antwoord A? Door een voedselvergiftiging na het diner de avond vooraf vielen er 14 coureurs ziek uit. Alleen coureurs die niet van vlees aten, die konden starten. B. De Michelin-banden die waren niet veilig genoeg voor het parcours. Alleen coureurs op een ander bandenmerk die kwamen aan de start daar. Of was het antwoord C. Na de vorige Grand Prix in Frankrijk waren er problemen met het transport op de luchthaven en 7 teams kwamen daardoor niet op tijd aan.
2: Oeh, dat wordt een gokje en dan ga ik voor B.
0: Jij zegt antwoord B. De banden. En ik heb goed nieuws, Mark. Dat is hartstikke goed wederom. Lekker bezig. Ja, eigenlijk ben je dus al door naar die grote finale ronde. Maar voor de vorm toch nog even vraag nummer 3. Hoe noemen we de specifieke plek op het circuit waar coureurs stoppen voor nieuwe banden?
2: Dat is de pitstraat.
0: Ja, natuurlijk. Hartstikke goed. Ja, eigenlijk is er... het is allemaal niet zo moeilijk voor jou...
2: Nou ja, je moet een beetje geluk hebben natuurlijk. Dat je ook net weer...
0: Ja, dat ook, maar als je Formule 1-liefhebber bent, Mark, en dat spat er bij jou wel vanaf, dan komt het helemaal goed met die Formule 1-quiz.
2: Dat klopt.
0: Zo zie je maar. Hey, mocht jij vrijdag, want je bent dus door, voor alle duidelijkheid, naar die finale ronde van komende vrijdag tussen 4 en 6 bij Roger in de BNT Middagshow. Hij trekt 2 namen van de quizwinnaars van de hele week eruit. Wie weet ben jij een van de 2 gelukkigen. 2x2 tickets geven weg. Mocht een van die ticketsetjes naar jou toe gaan, wie ga je meenemen?
2: Dat is mijn vrouw Nancy. Die heeft er nooit een wedstrijd mogen meemaken. Dus dat lijkt me wel leuk.
0: Dat meen je niet. Dat wordt de eerste keer dus.
2: Dat wordt de eerste keer.
0: Oh, wat vet. Ja. Ik ga voor je duimen, Mark. Heel veel succes vrijdag en een fijne dag nog, hè.
2: Dankjewel, hè.
1: Ook kans maken op tickets voor de Formule 1 op Spa-Francorchamps? Meld je nu aan voor de Formule 1-quiz via de Instagram of Facebookpagina van Radio BNT. En maak kans!

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
7: Steeds meer gemeenten zijn heel kritisch over de spreidingswet. Een aantal gemeenten wil de komende tijd zelfs locaties sluiten of er keihard tegenin gaan. Dat blijkt uit een analyse van Omroep West. Westland is één van die gemeenten en zet de hakken diep in het zand tegen de komst van het AZC. Minister Bart van der Brink heeft deze gemeente daarom afgelopen maandag onder verscherpt toezicht gesteld. Maurice de Hond en Mona Keizer verschijnen vandaag voor de coronacommissie. Het is daardoor een stuk drukker dan normaal in de zaal. De publieke tribune zit dit keer bijna helemaal vol. Maurice de Hond is een van de bekendste coronacritici. En ook Mona Keizer was destijds behoorlijk kritisch op het beleid. Keizer werd toen zelfs ontslagen omdat ze zich in een interview met de Telegraaf uitsprak tegen het coronatoegangsbewijs. En dat is echt uniek, want het gebeurt bijna nooit dat de minister of staatssecretaris weg moet omdat hij het niet eens is met het kabinet. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Justitie verdenkt het staalbedrijf er onder andere van dat ze expres gevaarlijke stoffen uitstoten.

0: uiterste zuiden, vlakbij de grens met België, kan het lokaal 27 graden worden. Dit was het nieuws bij Radio PNT.
1: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. Tim van der Heerden.
2: Met zometeen de artiest die zijn vrouw te danken heeft aan YouTube. Hoe dat zit,

0: Alex Warren en Fever Dream bij Radio BNT. Hoe ontmoet je de liefde van je leven in een wereld die steeds digitaler wordt? Dat vroeg ook Alex Warren zich af, totdat hij in 2018 door zijn YouTube heen zat te scrollen. Hij zag daar de video's van Cover Annan voorbij komen en hij dacht, wat een prachtige vrouw is dit, die moet ik aan de haak slaan. Hij trok vervolgens de stoute schoenen aan. Alex die stuurde via Snapchat een berichtje naar een vriendin van haar. En met succes, want ze zijn inmiddels gelukkig getrouwd. Alex Warren en Fever Dream op de woensdagochtend van Radio BNT. Waar zometeen Boney M voor je klaarstaat. Voetjes van de vloer met Daddy Cool. En de Lazy Song van Bruno Mars komt er ook aan. Naar de klassieker van Veldhuis en Kemper bij BNT. Ik wou dat ik jou was.
1: Ik ben altijd de schouder. De troost in zekere zin.

0: Boney M en Daddy Cool, niet kapot te krijgen. Hè? Elk feestje waar je komt gaat de dansvloer nog helemaal los op deze klassieker uit de 70s.
1: Win tickets voor de Formule 1 op Spa-Francorchamps.
0: Radio BNT kan je naar de Formule 1 in België op Spa-Francorchamps sturen. Dat moet je jezelf wel opgeven. Mark die deed dat ook. Ik speelde met hem een half uurtje geleden ongeveer de Formule 1 quiz. Drie vragen over de Formule 1. Hij had ze alle drie goed. Dat betekent dat hij door is naar de finale ronde van komende vrijdag. En hij maakt kans op 2 tickets voor Spa-Francorchamps. Wil je dat nou ook? Ga razendsnel naar onze socials. Facebook of Instagram. Radio BNT heten we daar. Geef onder één van de Formule 1 berichten aan dat je graag mee wilt spelen. Wie weet bellen we je op de radio. Dan ga je er uiteindelijk vandoor met die tickets opgeven via de Facebook of Instagram van Radio BNT. En wie weet ga jij +1 naar Spa-Francorchamps.

De ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Deze week op BNT. Dit is Radio BNT.

0: Ava Max en Sweet But Psycho. Radio BNT weer update. Aan de droogte komt voorlopig nog geen einde, want ook vandaag nog geen regen te bekennen. Het blijft droog bij een mix van wolken en zon. En het wordt vanmiddag maximaal 26 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Rijkswaterstaat trekt tonnen uit voor een grootschalige biologische bestrijding van de Japanse duizendknoop in Maastricht. De wortels van de invasieve plant rukken op langs de A2 en bedreigen stroomkasten van de Willem-Alexander-tunnel en het spoor. Een speciaal bedrijf mengt de grond nu met een door de Universiteit van Wageningen gepatenteerd middel. Hoewel de methode zeer effectief is, is de aanpak te duur om op alle 200 probleemplekken in Limburg toe te passen. Vogelhandel Basements Birds in Oosterwijk moet noodgedwongen sluiten na een gemeentelijke controle. Volgens het bestemmingsplan mag het bedrijf nog maar 25 vogels houden, wat de handelaar onhaalbaar noemt. De eigenaar raakte de afgelopen jaren al herhaaldelijk in opspraak. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit deed meerdere invallen en nam in totaal bijna 700 exotische vogels in beslag vanwege sterke vermoedens van illegale wildzangsmokkel uit Afrika en Azië. En automobilisten die naar België reizen krijgen de komende jaren te maken met nieuwe verkeersborden op de Vlaamse snelwegen. Om de leesbaarheid en veiligheid te vergroten gaan alle pijlen boven de rijstroken voortaan omhoog wijzen. Ook verdwijnen de bekende groen-gele afritborden. Deze maken plaats voor het internationale zwart-witte symbool. Die nieuwe borden, gebaseerd op het Nederlandse model, worden stap voor stap ingevoerd bij wegwerkzaamheden. En tot zover het regionieuws op radio.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen.

Malay en Build to Last uit 2008 bij BNT. Ja, toch jammer, stond toen hoog in de hitlijsten, hoge verwachtingen van dit bandje. Maar eigenlijk is het wel een beetje bij dit liedje gebleven. Ze hebben nog wel een paar nummers uitgebracht, maar die hebben lang niet het succes gehad wat deze single wel had. En daarna is het eigenlijk uitgedoofd. Bestaat inmiddels ook niet meer de band. Toch jammer. Malay bij Radio BNT en Build to Last. Waar je zometeen Jimmy Neil hoort en ook Emily Sandé staat voor je klaar naar Sigala.

0: Emily Sandé bij Radio BNT en dat rijmt. Je hoorde Next to Me. Bijna aangekomen bij je lunch van deze woensdagmiddag. Nadat je de vrouw hebt gehoord die in 2019 vals stond te zingen op het Songfestival met de gastoptreden. Gelukkig komt ze nu dan uit de computer. Dat is beter, hè? Madonna.
1: De zomer is aan.
2: De zomer op radio.

0: Deals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
8: Oh yeah.
7: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48+ kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2+3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
10: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Kinderen van 4 tot 11 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis reizen met het openbaar vervoer. Dat kan alleen onder begeleiding van een betalende reiziger, zoals een ouder of leerkracht. Per betalende reiziger mogen maximaal 3 kinderen mee. De regeling geldt landelijk en sluit aan bij het bestaande kidsvrij abonnement in de trein. Steeds meer gemeenten zijn kritisch over de spreidingswet. Een aantal gemeenten wil de komende tijd zelfs locaties sluiten of weigert mee te werken. Dat blijkt uit een analyse van Omroep West. Westland is een van die gemeenten. Minister Bart van der Brink heeft deze gemeente daarom afgelopen maandag onder verscherpt toezicht gesteld. Tata Steel noemt de strafzaak van het Openbaar Ministerie onterecht. Het OM vervolgt het staalbedrijf onder meer voor het opzettelijk verspreiden van schadelijke stoffen. Volgens Tata Steel gaat het om een beperkt aantal oude incidenten en is de uitstoot al fors verminderd. De betrokken onderdelen worden de komende jaren sowieso gesloten. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
13: Dit was het nieuws op Radio BNT.
14: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. Tim van der Weerden.
15: Met zometeen de vrolijke single van...

Winnaar van The Voice of Holland van afgelopen seizoen, Ruben Hillen en zijn single 20 Seconds. Welkom op de woensdagmiddag van Radio BNT. Ik ben Tim. Hoe is het daar? Zit je al lekker aan de lunch of de laatste loodjes nog om richting die lunch toe te gaan? Of misschien heb je hem wel al achter de kiezen, de lunch. Dan heb je last van een lunchdip, bekend fenomeen tegenwoordig. Nou, wat helpt er nou tegen zo'n echte lunchdip? Frisse lucht. Je zou een wandeling kunnen gaan maken met je collega's. Als je dat nou niet kunt, is het sowieso een goed idee om actief te blijven. Lekker in beweging blijven, dat is dan het advies. Dat komt helemaal goed, sowieso, met Radio BNT. De beste hits en classics op je woensdagmiddag. Dan vliegt je werkdag extra snel voorbij. Sly Fox hoor je zometeen en ook Ellie Goulding staat voor je klaar. Na Agda en de Munnik, zing maar lekker mee met Het regent zonnestralen bij BNT.

Je lekker zingen richting die ene collega die net iets later bij de koffieautomaat was dan jij. Na, na, na, na, na. Sly Fox bij BNT. Waar ik nu de band voor je klaar heb staan. Die ontstaan is uit een schoolopdracht. Hoe vet is dat? Leden van deze band die studeerden allemaal aan de Herman Brood Academie in Utrecht. Daar kregen ze als opdracht om een bandje te vormen. En wat voor een bandje! Inmiddels spelen ze alle zalen en festivals in heel Nederland en ook daarbuiten plat. Rondé nu

0: jaar terug, toen stond hij nog op Bospop in Weert. Toen deed hij deze ook. James Blunt en 1973. Dit weekend is het festival weer in Weert. Heel veel plezier als je naar Bospop toe gaat. Radio BNT weerupdate. Aan de droogte komt voorlopig nog geen einde. Ook vandaag nog geen regen te bekennen in geen velden of wegen. Blijft droog bij een mix van wolken en zon. En het wordt vanmiddag maximaal 26 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Rijkswaterstaat trekt tonnen uit voor een grootschalige biologische bestrijding van de Japanse duizendknoop in Maastricht. De wortels van de invasieve plant rukken op langs de A2 en bedreigen stroomkasten van de Willem-Alexander-tunnel en het spoor. Het speciaal bedrijf mengt de grond nu met een door de Universiteit van Wageningen gepatenteerd middel. Hoewel de methode zeer effectief is, is de aanpak te duur om op alle 200 probleemplekken in Limburg toe te passen. Vogelhandel Basements Birds in Oosterwijk moet noodgedwongen sluiten na een gemeentelijke controle. Volgens het bestemmingsplan mag het bedrijf nog maar 25 vogels houden, wat de handelaar onhaalbaar noemt. De eigenaar raakte de afgelopen jaren al herhaaldelijk in opspraak. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit deed meerdere invallen en nam in totaal bijna 700 exotische vogels in beslag vanwege sterke vermoedens van illegale wildzangsmokkel uit Afrika en Azië. En automobilisten die naar België reizen krijgen de komende jaren te maken met nieuwe verkeersborden op de Vlaamse snelwegen. Om de leesbaarheid en veiligheid te vergroten gaan alle pijlen boven de rijstroken voortaan omhoog wijzen. Ook verdwijnen de bekende groen-gele afritborden. Deze maken plaats voor het internationale zwart-witte symbool. Die nieuwe borden, gebaseerd op het Nederlandse model, worden stap voor stap ingevoerd bij wegwerkzaamheden. En tot zover het regionieuws op Radio B.

0: and running, running and running.
1: The Black Eyed Peas bij BNT en Let's Get It Started. Ja, misschien denk je dat wel bijna letterlijk. Let's get it started. Misschien is voor jou wel aftellen richting die ene mooie vakantie die je voor de boeg hebt. Vrijdag dan start de zomervakantieperiode, hè, in het zuiden van het land. Maar misschien sla je dit jaar wel een jaartje over. Ja, en als dat dan het geval is, dan ben je zeker niet de enige, kan ik je vertellen. De ANWB heeft er onderzoek naar gedaan. In 2024, twee jaar geleden, ging nog 3/4 van de Nederlanders op vakantie. En nu is dat nog maar 52%. Ja, de reden zal je niet verbazen waarschijnlijk. Gestegen kosten is de voornaamste reden dat mensen een jaartje overslaan. Radio BNT op de woensdagmiddag met Licky Lee en ook...

Radio BNT met Licky Lee. Joh, de I Follow Rivers. Zometeen heel veel plezier tussen 1 en 4 met Duncan op de radio. Hij gaat zometeen ook weer met iemand een Formule 1-quiz spelen. Dus hou je telefoon in de gaten vanmiddag als je hebt opgegeven via Facebook of Instagram voor die telefoon.

0: Birthday.
1: De zomer is aan.
0: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus.

0: net zo makkelijk retour.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
5: Echt serieus? Wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Volgens Trump is Spanje een slechte NAVO-bondgenoot. Hij verwijt Madrid onder meer dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie en heeft minister van Financiën Scott Bessent opdracht gegeven de handelsrelaties te beëindigen. Spanje heeft nog niet inhoudelijk gereageerd. De dodelijke flatbrand in Antwerpen vorige week werd veroorzaakt door een lekke waterleiding en een daaropvolgende kortsluiting. Daardoor ontstonden extreem hoge temperaturen en verspreidde het vuur zich snel door het gebouw. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. Volgens het Belgische Openbaar Ministerie was er geen sprake van opzet. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Steeds meer gemeenten zijn kritisch over de spreidingswet. Een aantal gemeenten wil de komende tijd zelfs locaties sluiten of weigert mee te werken. Dat blijkt uit een analyse van Omroep West. Westland is een van die gemeenten. Minister Bart van der Brink heeft deze gemeente daarom afgelopen maandag onder verscherpt toezicht gesteld. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
0: Dit was het nieuws op Radio BNT.
15: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.
16: En dan is het alweer je woensdagmiddag. Taylor Swift voor je zo. Elizabeth Taylor na Robbie Williams.

Het was een hele militaire operatie, hè? De bruiloft van Taylor Swift afgelopen weekend. En nu zijn de Amerikaanse media een beetje aan het vissen naar wat er allemaal is gebeurd. En zo is er ook juice, want er zou een wachtrij hebben gestaan voor de catering. Oh my god! Ze hebben gewoon moeten wachten op eten op de bruiloft van Taylor Swift. Ja, dat zijn echt first world problems, hè? Taylor Swift hoor je Elizabeth Taylor op Radio BNT. En Robbie Williams, Angels, aan het begin van je woensdagmiddag. Tenminste, van mijn deel van de woensdagmiddag, Duncan hier. Goedemiddag. Yo, de team zojuist in de ochtend, die speelde al de Formule 1-quiz. En dat ga ik deze middag ook nog doen. Dus wil je kans maken op tickets voor de Formule 1 op Spa-Francorchamps, de Grand Prix van België, dan zit je deze middag nog goed bij BNT. Dan ga ik die Formule 1-quiz wellicht wel met je spelen. Na

jezelf op pole position voor de Formule 1 op Spa-Francorchamps. Met deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. Radio BNT.

Met z'n allen. La la la la la la tonight. New Kids on the Block uit de 90s. Begin 90s was het een van de eerste boybands destijds. Jullie tonight op Radio BNT. Yves Berendsen daarvoor en terug in de tijd. Lekker, het is je woensdag 8 juli. We gaan langzaam richting de zomervakantie. Vrijdag gaat het voor velen gebeuren, misschien al wel een dagje eerder. De zomervakantie in het zuiden gaat beginnen. Iets om lekker naar uit te kijken. Tot ook druk op de wegen. En er is een trend te ontdekken in de vakantiebestemmingen dit jaar. Al meer vakantiegangers zoeken naar plekken waar de hitte meevalt. Nu populaire vakantiegebieden als Frankrijk en Spanje steeds vaker te maken hebben met extreme temperaturen. Wat blijkt, Nederlanders gaan nu vaker naar minder traditionele bestemmingen, zoals de kust van Noord-Duitsland. Sommigen kiezen voor een koeler alternatief in hun favoriete vakantieland. Bijvoorbeeld naar Spanje, het Baskenland. Of als je naar Frankrijk gaat, dan ga je niet naar diepe zuiden, maar naar Bretagne. Voor koelere temperaturen moet je de bergen in. Dan zijn bijvoorbeeld Zwitserland of Oostenrijk ook veel betere bestemmingen qua temperaturen. Dus ook veel mensen gaan deze zomer naar de Alpen. Ik ben wel benieuwd waar jij eigenlijk uithangt deze zomer. Heb je nog iets lekkers op de planning? Ga je ook naar een warm oord of blijf je lekker in de regio? Hoe dan ook, de temperaturen zijn hier ook goed richting de 28 graden. Moet je mij horen, 38 alsjeblieft niet. Nee, 28 graden vandaag. Het zonnetje schijnt op je radio met nu Maroon 5.

0: Een van de, misschien wel de meest gecoverde track uit de popgeschiedenis. De Jackson 5 ging de Communards al voor en ook Gloria Gaynor deed hem natuurlijk. Never Can Say Goodbye. Oorspronkelijk door de Jackson 5 natuurlijk. De piepjonge Michael Jackson in 1974 maakte disco-koningin Gloria Gaynor die disco-cracker van. En de Communards deden dat nog een keertje over met die elektronische synth-pop. Je hoorde ze op Radio BNT. Never Can Say Goodbye. Dit is BNT met zometeen Beyoncé, Beautiful Liar en ook Nothing But Thieves ga je nog horen. Tot zometeen op BNT. Eerst even kijken naar het weer. Het is geruime tijd bewolkt. Blijft wel droog, vooral in de loop van de middag en de avond klaart het wel flink op. Dat is momenteel aan het gebeuren. En tijdens zonnig weer wordt het uiteindelijk zomers warm. 26 tot 28 graden vandaag. Kijkend naar morgen, ook weer zonnig zomerweer op het menu. Het waait dan matig en nog iets warmer. 28 à 29 graden morgen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Rijkswaterstaat trekt tonnen uit voor een grootschalige biologische bestrijding van de Japanse duizendknoop in Maastricht. De wortels van de invasieve plant rukken op langs de A2 en bedreigen stroomkasten van de Willem-Alexander-tunnel en het spoor. Het speciaal bedrijf mengt de grond nu met een door de Universiteit van Wageningen gepatenteerd middel. Hoewel de methode zeer effectief is, is de aanpak te duur om op alle 200 probleemplekken in Limburg toe te passen. Vogelhandel Basements Birds in Oosterwijk moet noodgedwongen sluiten na een gemeentelijke controle. Volgens het bestemmingsplan mag het bedrijf nog maar 25 vogels houden, wat de handelaar onhaalbaar noemt. De eigenaar raakte de afgelopen jaren al herhaaldelijk in opspraak. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit deed meerdere invallen en nam in totaal bijna 700 exotische vogels in beslag vanwege sterke vermoedens van illegale wildzangsmokkel uit Afrika en Azië. En automobilisten die naar België reizen krijgen de komende jaren te maken met nieuwe verkeersborden op de Vlaamse snelwegen. Om de leesbaarheid en veiligheid te vergroten gaan alle pijlen boven de rijstroken voortaan omhoog wijzen. Ook verdwijnen de bekende groen-gele afritborden. Deze maken plaats voor het internationale zwart-witte symbool. Die nieuwe borden, gebaseerd op het Nederlandse model, worden stap voor stap ingevoerd bij wegwerkzaamheden. En tot zover het regionieuws op Radio B.

Beyoncé, Shakira en iets wat we hebben geleerd niet te doen, hè? Lion, liegen. Beautiful Liar hoor je op Radio BNT. Iets wat in Hongarije blijkbaar jarenlang is gedaan, dat vindt Peter Magyar, hij is de nieuwe premier van Hongarije. Hij heeft gisteren iets gedaan, joh. Hij vindt dat de staatsmedia te veel onder oud-premier Viktor Orbán diende. Dus zij zouden heel veel staatsmedia en heel veel propaganda hebben uitgezonden. Dus wat heeft hij gisteren gedaan? Hij heeft de televisie laten uitzenden gewoon een bericht met sorry. Gewoon alleen, dat stond heel groot, alsof je NPO 1 hier aanzet en dat stond sorry. Ja. Alsof ik vandaag ook alleen maar sorry op de radio ga zeggen. Maar daar heb ik helemaal geen tijd voor, joh. Ik heb de beste hits en classics voor je. Met Wet, Wet, Wet, Sweet Little Mystery zometeen. En Here For You is van Kygo.

Of je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT Werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

Met de beste hits en classics de hele dag door. BNT. Het is de BNT werkdag met Wet Wet Wet en Kygo hoorde je Here For You. Madcon is onderweg en een van de koninginnen van Pinkpop afgelopen editie. Ze stond daar, ze had 10 jaar geleden al gezegd, joh, zie je dat podium daar? Toen was ze nog bezoeker en zei ze tegen mijn vriendin, daar ga ik over 10 jaar staan. En zo geschiedde, daar stond ze dit jaar op het podium. Bente, jot er nu met dat nieuwste 3, 2, 1, let's go.

0: Madcon, I'm banging op Radio BNT. Iets voor tweeën, ik hoop dat je weer mee gaat doen.
1: De vertaalvraag.
0: Een nieuwe opgave in de vertaalvraag is vandaag niet zo moeilijk, denk ik. Even kijken of je me aan kunt. Dit is de opgave. Kom op, schud je lijf, schatje, dans de... puntje, puntje. Ik weet dat je jezelf niet langer kunt inhouden. Voel het ritme van de muziek, sterker worden, vecht er niet tegen tot je het geprobeerd hebt. Dans op de puntje, puntje maat. Als ik alles op puntje, puntje ook nog zou zeggen, dan zou het wel heel makkelijk worden. Enig idee over welke track dit gaat en welke ik zo meteen ga draaien na 2 uur? Je mag een poging wagen. RadioBNT.nl staat voor je open. Hoor je het zo, naar Tiësto.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe.
6: Geeft ruimte.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
9: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen.

0: geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Bij de explosies in Damascus gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Ook raakten 36 mensen gewond. De explosieven lagen volgens de Syrische autoriteiten bij Macrons hotel en gingen af nadat hij was vertrokken. Macron zette zijn bezoek voort en sprak met president Ahmed al-Shara. Rusland probeert Oekraïnse droneaanvallen te bemoeilijken door het satellietinternet van Starlink te verstoren. Volgens Oekraïnse militairen zijn bij Russische doelen speciale stoorzenders geplaatst. Ook zou Rusland voorraden en brandstof vaker verbergen in burgervoertuigen, tankstations en verlaten gebouwen om aanvallen van drones te ontwijken. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Volgens Trump is Spanje een slechte NAVO-bondgenoot. Hij verwijt Madrid onder meer dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie en heeft minister van Financiën Scott Bessent opdracht gegeven de handelsrelaties te beëindigen. Volgens Spanje zijn er uitstekende sociale, culturele en economische banden met de VS en komt daar wat Spanje betreft geen verandering in. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
0: Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week de vertaalvraag.
4: Dit was de opgave in de vertaalvraag van vandaag. Kom op, schud je lijf, schatje, dans de puntje puntje. Ik weet dat je jezelf niet langer kunt inhouden. Voel het ritme van de muziek sterker worden. Vecht er niet tegen tot je het hebt geprobeerd. Dans op de puntje-puntje-maat. En op puntje-puntje kwam eigenlijk Conga. Ja, dat zou het wel heel makkelijk worden. Ondanks dat wist Lieke het gewoon goed te raden. Het ging inderdaad om Conga van Gloria Estefan.

grote Britse sterren Olivia Dean, Sam Fender en Rain Me In hoorde je op Radio BNT. Sam Fender, met wie je misschien wel eens een biertje zou willen drinken. Grote wereldsterren in wording natuurlijk, als hij dat niet al is. Als je daar een biertje mee kan drinken, dat zou toch hartstikke leuk zijn. Misschien wordt dat wat moeilijk, maar je kunt wel een biertje van Sam Fender gaan drinken. Moet je wel naar Newcastle in Engeland. Hij won namelijk een paar jaar geleden een Brit Award. En wat dacht hij? Nou, die Brit Award kan ik op mijn schoorsteenmantel zetten. Of ik ga hem helemaal ombouwen tot de hendel van een bierpomp. En zo geschiedde. Dus als je nu naar een kroeg gaat in Newcastle, kun je gewoon via de Brit Award van Sam Fender een biertje inschenken. Je hoorde hem met Remy in op Radio BNT. Gloria en Stefan daarvoor in Conga. De BNT-werkdag. Duncan hier met Lewis Capaldi zometeen. En Groupjet is van Spiller.

0: En Holiday in Spain samen met de Counting Crows. Ze stonden allebei op Consonatie, het festival van Bluff natuurlijk. En samen deden ze deze track dan ook live.
1: Win tickets voor de Formule 1 op Spa-Francorchamps.
0: Holiday in Spain is wat je hoorde op Radio BNT. Het station waar je deze week goed zit voor tickets voor de Formule 1. Ze liggen hier voor me en ze kunnen van ja worden. De tickets voor Spa-Francorchamps, de Formule 1 race al daar, kun je gaan zien. Met die scheurende bolides. Misschien wel Max Verstappen even naartoe zwaaien. Of een andere coureur naar jouw voorkeur. En je kunt ze hoe dan ook gaan zien in de Ardennen als je erbij bent. En als je meedoet deze week met de Formule 1 quiz, die spelen we elke ochtend bij Tim. En elke middag bij mij. Hallo, Duncan hier. En wil je zo meteen meedoen met de Formule 1 quiz en jezelf kwalificeren voor die tickets voor Spa-Francorchamps? Dan app nu Formule 1 naar radiobnt.nl. Dus Formule 1 naar radiobnt.nl. Klik daarop stuur een appje en stuur dus Formule 1 nu deze kant op. Dan ga ik zo meteen de Formule 1 quiz met je spelen. Na onder andere Michael Jackson en Paul McCartney, The Girl Is Mine onderweg. En de BNT-werkdag brengt je vrolijkheid en de beste hits en classics. Met Alexis Jordan, Happiness nu.

0: Michael Jackson, Paul McCartney en The Girl Is Mine. Zometeen gaan we hem spelen, de Formule 1-quiz. Wil je nog meedoen? App dan nu Formule 1 naar radiobnt.nl. Gaat hij zometeen met je spelen na het regionieuws. Sabrina Carpenter is nog onderweg. En eerst even kijken naar het weer. Zonnig, het klaart er flink op. Was er nog bewolkt in de ochtend, is dat nu een stuk minder. 26 à 27 graden. Morgen vandaag ook zonnig zomerweer op het programma. Het waait hooguit matig en het wordt dan zo'n 28 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: In de Sint-Nicolaaskerk in Heidhuizen wordt morgenochtend tijdens de Heilige Mis stilgestaan bij het tragische auto-ongeluk in Heibloem. Bij de crash kwamen afgelopen zondag 4 mannen uit het dorp om het leven, onder wie CDA-raadslid John Nauwe. Er wordt morgen specifiek gebeden voor de slachtoffers, de nabestaanden en de 2 mannen die nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. In Heibloem is inmiddels een gedenkplek ingericht en morgenavond opent er een condoleanceregister. Het doek zal vallen voor de carnavalsdonderdag in de binnenstad van Den Bosch. De gemeenteraad heeft ingestemd met maatregelen van burgemeester Mikkers om de alsmaar toenemende overlast en drukte in te dammen. Grote buitenevenementen op die dag worden verboden en cafés die alcohol schenken mogen pas om 6 uur 's avonds open. Koninklijke Horeca Nederland noemt de ingreep buitenproportioneel. De omliggende dorpen in de gemeente ontspringen de dans. Daar blijven de festiviteiten op donderdag wel toegestaan. En opvallend veel kaarten voor de inhaalvoorstelling van de musical Bokkenrijders zijn nog altijd beschikbaar. Maandagavond wordt de wegens extreme hitte afgelaste show eenmalig ingehaald, maar dan op het Maastrichtse Vrijthof in het concertdecor van André Rieu. Van de 8700 beschikbare plaatsen staat ruim een derde nog te koop. Een aanzienlijk deel van de gedupeerde bezoekers lijkt te kiezen voor geld terug of een omboeking naar een volgende theaterproductie in 2027. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Kelly Clarkson, Because of You op Radio BNT. Daarvoor Sabrina Carpenter in Tears. Ben je er klaar voor? Had je Formule 1 geappt naar Radio BNT? Dan had je nu mee kunnen spelen met de Formule 1-quiz.
1: Radio BNT, de Formule 1-quiz.
0: Voor die tickets van Spa-Francorchamps, misschien ga jij er wel naartoe. Over anderhalve week is dat al, hè? De Grand Prix van België. Stel je wint de tickets, Astrid. Wie zou je dan meenemen?
2: Ik denk dat ik mijn broer ga verrassen.
0: Verrassen zelfs, kijk aan.
2: Ja.
0: Dus dat is de inzet voor dit ticket. Ben je er al een keer geweest op Spa-Francorchamps of dat niet?
2: Ja, een aantal jaartjes geleden een keer.
0: Was Max Verstappen toen eigenlijk al in de competitie, of niet?
2: Ja.
0: Oh, dus die heb je toen ook live gezien?
2: Jazeker.
0: Ja, dat komt goed uit. Hoe is je Formule 1 kennis, Astrid? Dat nog even checken.
2: Ja, ik denk wel goed.
0: Nou, dan gaan we dat gewoon proberen. De Formule 1-quiz. 3 vragen ga ik op je afvuren. En als je er minstens 2 goed hebt, dan maak je vrijdag kans op die tickets.
2: Ja, ben benieuwd.
0: Nou, laten we maar proberen, denk ik, hè?
2: Ja.
1: De Formule 1-quiz.
0: Met vraag 1. Ja, het is een inkomertje, die vraag 1. Hoe heet de vader van Max Verstappen, die vroeger zelf ook een Formule 1-coureur was?
2: Ja, dat is Jos Verstappen.
0: Uiteraard. Gaan we naar een iets moeilijkere vraag 2. Het is een ABC. Wat gebeurt er tijdens een double stack in de pitstraat? Is dat A, 2 teamgenoten die vlak achter elkaar binnenkomen voor een bandenwissel? B, een coureur krijgt 2 straffen tegelijk? Of C, de auto krijgt 2 keer zoveel brandstof? Een double stack.
2: Dat is A, 2 teamgenoten die vlak na elkaar inkomen in de pitstraat.
0: Hmm. Ook al goed, Astrid. Dan zullen we die laatste maar voor de vorm nog doen.
2: Ja hoor, doe maar. Leuk.
0: Welke bandenleverancier levert tegenwoordig de Formule 1-banden?
2: Pirelli.
0: Nou, ook helemaal goed. Waren ze te makkelijk, Astrid?
2: Nou, ik denk dat ik wel redelijk op de hoogte ben.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat blijkt wel, inderdaad. Nou, van harte, je bent zo goed doorgekomen. En ik mag je in de tombola gooien voor komende vrijdag in de middagshow. Kun je wellicht gebeld worden? En dan, wie ging je ook al wel bij maken?
2: Ik denk dat ik mijn broer ga verrassen.
0: Je broer. Nou, dan gaan we gewoon duimen dat vrijdag goed komt en dat je wellicht wel gebeld wordt. Dank voor het meedoen voor nu. En duimen. Ik wens je dus voor nu nog een fijne dag.
2: Een hele fijne dag, dankjewel.
0: Doei Astrid.
2: Doei.
1: Ook kans maken op tickets voor de Formule 1 op Spa-Francorchamps? Meld je nu aan voor de Formule 1-quiz via de Instagram of Facebookpagina van Radio BNT. En maak kans. Radio BNT.

Collective, The Key, The Secret op BNT. Daarvoor Jason Derulo, Love Not War en de Formule 1 quiz die ik speelde. Wil je deze week ook nog meedoen en kans maken op tickets voor Spa-Francorchamps, de Grand Prix van België? App dan nu nog even Formule 1 naar radiobnt.nl of meld je aan via onze Facebook en Instagram @radio.

0: Bijna werkelijkheid geworden, hè? Want de zomervakantie komt eraan komende vrijdag.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Hey yo, de Craig David op Radio BNT. Al waar we zometeen weer gaan beginnen aan de Takeover. Zometeen wordt de radio 20 minuten lang gewoon van jou. Jij gaat bepalen wat op Radio BNT te horen gaat zijn. Dus heb je al de hele dag een bepaald liedje in je hoofd? Of wil je iets voor een bepaalde collega horen? Is er iemand jarig in je buurt? Je mag alles aanvragen, muzikaal gezien. Dat zometeen op Radio BNT. Je mag me nu al laten weten waar je dan zin in hebt. Dat doe je heel makkelijk via een appje via radiobnt.nl. Klik op stuur een appje en laat me weten wat jij zometeen wil horen in de Takeover. Ga ik dat voor je regelen. Zometeen naar Keen, Somewhere Only We Know. Cameron Whitcomb heeft een nieuwe. Die hoor je zometeen naar Summer. Dit is

0: Zee.
1: De zomer is aan. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Bij de explosies in Damascus gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Ook raakten 36 mensen gewond. De explosieven lagen volgens de Syrische autoriteiten bij Macrons hotel en gingen af nadat hij was vertrokken. Macron zette zijn bezoek voort en sprak met president Ahmed al-Shara. Rusland probeert Oekraïnse droneaanvallen te bemoeilijken door het satellietinternet van Starlink te verstoren. Volgens Oekraïnse militairen zijn bij Russische doelen speciale stoorzenders geplaatst. Ook zou Rusland voorraden en brandstof vaker verbergen in burgervoertuigen, tankstations en verlaten gebouwen om aanvallen van drones te ontwijken. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Volgens Trump is Spanje een slechte NAVO-bondgenoot. Hij verwijt Madrid onder meer dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie en heeft minister van Financiën Scott Bessent opdracht gegeven de handelsrelaties te beëindigen. Volgens Spanje zijn er uitstekende sociale, culturele en economische banden met de VS en komt daar wat Spanje betreft geen verandering in. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. Duncan
8: Fresh. Jawel, met zometeen de takeover. De radio wordt 20 minuten lang van jou. Na Kings.

0: Dit is Radio BNT. Goedemiddag, Duncan Neal met Cameron Whitcomb. Ten nieuwste van hem, Kingdom of Fear, hoorde je. Nou, Keen kwam voorbij. Het is iets na drieën, zet hem maar in je agenda. Gewoon als herhalende afspraak. Elke maandag tot en met vrijdag rond 3:10. En dan geef je hem een rode kleur.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Ja, dan valt hij lekker op tussen al die andere afspraken. Want dan weet je dat om 3:10 elke werkdag de Takeover te horen is. En vandaag is dat niet anders. Vandaag ook weer rond 3:10. 20 minuten lang de radio die van jou is geworden. De komende 20 minuten bepaal jij de playlist van Radio BNT. Dus waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien? Je mag hem laten weten via radiobnt.nl. Kwam al een berichtje binnen van Mark. Goedemiddag BNT. Mag Nick Kershaw op? Tuurlijk mag dat voor jou, Mark. Bij deze.

Taylor Dane met de groeten vanuit Waaldijk van Chantal voor deze van Taylor Dane op Radio BNT. Jens vroeg om Zoutelanden, die kwam dan ook voorbij van Bluff. En Nickers Show, Wouldn't It Be Good, werd aangevraagd door Mark. En zo banen wij ons een weg door de takeover. Die is in optima forma op dit moment, want jij bepaalt de playlist van Radio BNT. Heel makkelijk een appje deze kant op via radiobnt.nl. Hij is lekker aan timmeren in de garage in Nuenen. De groeten van Sven.

0: The Last Night, the DJ Save My Life op Radio BNT. Als laatste in de takeover van vandaag, morgen rond 2:50 natuurlijk weer een nieuwe ronde. Het is BNT richting Harry Styles. Madonna ga je zo meteen nog horen met een voorproefje op de zomervakantie. En eerst even kijken naar het weer. Was veel wolking vanochtend, hè, maar inmiddels alweer helemaal opgeklaard. 26 à 27 graden. Morgen vandaag ook zonnig zomerweer, dan nog een graadje warmer. Maximaal 28 graden dan.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: In de Sint-Nicolaaskerk in Heidhuizen wordt morgenochtend tijdens de Heilige Mis stilgestaan bij het tragische auto-ongeluk in Heibloem. Bij de crash kwamen afgelopen zondag 4 mannen uit het dorp om het leven, onder wie CDA-raadslid John Nauwe. Er wordt morgen specifiek gebeden voor de slachtoffers, de nabestaanden en de 2 mannen die nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. In Heibloem is inmiddels een gedenkplek ingericht en morgenavond opent er een condoleanceregister. Het doek zal vallen voor de carnavalsdonderdag in de binnenstad van Den Bosch. De gemeenteraad heeft ingestemd met maatregelen van burgemeester Mikkers om de alsmaar toenemende overlast en drukte in te dammen. Grote buitenevenementen op die dag worden verboden en cafés die alcohol schenken mogen pas om 6:00 s'avonds open. Koninklijke Horeca Nederland noemt de ingreep buitenproportioneel. De omliggende dorpen in de gemeente ontspringen de dans. Daar blijven de festiviteiten op donderdag wel toegestaan. En opvallend veel kaarten voor de inhaalvoorstelling van de musical Bokkenrijders zijn nog altijd beschikbaar. Maandagavond wordt de wegens extreme hitte afgelaste show eenmalig ingehaald, maar dan op het Maastrichtse Vrijthof in het concertdecor van André Rieu. Van de 8700 beschikbare plaatsen staat ruim een derde nog te koop. Een aanzienlijk deel van de gedupeerde bezoekers lijkt te kiezen voor geld terug of een omboeking naar een volgende theaterproductie in 2027. En tot zover het regionieuws op Radio.

Bonkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Deze week op BNT. Dit is Radio BNT.

Madonna en Holiday, de holiday die bijna kan beginnen. Komende vrijdag gaan we in het zuiden los met de officiële zomervakantie. Harry Styles hoorde je ook trouwens en As It Was op Radio BNT. Eind van het jaar staat hij in de Ziggo Dome en hij stond voor een hele oranje menigte in de Verenigde Staten toen we nog in het WK voetbal zaten. Dan blikt hij op terug op zijn Instagram allemaal mooie foto's te zien van een zingende Yves Berendsen in oranje outfit voor echt een oranje menigte daar in Amerika. Wat dat betreft had het een stuk langer mogen duren, het oranje avontuur op het WK voetbal voor deze man. Zijn nieuwste, misschien is het tijd van Yves Berendsen.

was dat weer. Met Eva Max en David Guetta in een modern jasje. Forever Young is wat je hoorde op BND. Ziggy daarvoor, Angel. De beste hits en classics in de middag. Met nu.

TNT met Enrique Iglesias. Bailamos hoorde je op het radiostation waar muziek je raakt. Waar de BNT Werkdag plaatsmaakt voor de middagshow. Onderweg naar huis hoor je zometeen Roze Schepers met de middagshow op de radio. Met onder andere Starship en Son Mieux is onderweg zometeen naar vieren in de middagshow bij Roze. Veel plezier.

0: Zee.
1: De zomer is aan.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week: Weber BMX Egalisatie standaard 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij de explosies in Damascus gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Ook raakten 36 mensen gewond. De explosieven lagen volgens de Syrische autoriteiten bij Macrons hotel en gingen af nadat hij was vertrokken. Macron zette zijn bezoek voort en sprak met president Ahmed al-Shara. Rusland probeert Oekraïnse droneaanvallen te bemoeilijken door het satellietinternet van Starlink te verstoren. Volgens Oekraïnse militairen zijn bij Russische doelen speciale stoorzenders geplaatst. Ook zou Rusland voorraden en brandstof vaker verbergen in burgervoertuigen, tankstations en verlaten gebouwen om aanvallen van drones te ontwijken. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Volgens Trump is Spanje een slechte NAVO-bondgenoot. Hij verwijt Madrid onder meer dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie en heeft minister van Financiën Scott Bessent opdracht gegeven de handelsrelaties te beëindigen. Volgens Spanje zijn er uitstekende sociale, culturele en economische banden met de VS en komt daar wat Spanje betreft geen verandering in. President Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Ook raakten 36 mensen gewond. De explosieven lagen volgens de Syrische autoriteiten bij Macrons hotel en gingen af nadat hij was vertrokken. Macron zette zijn bezoek voort en sprak met president Ahmed al-Shara. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam over de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Bij knooppunt Empel een kwartier vertraging. Kapotte auto op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Half uur tijdsverlies daar. Staat dan ook 14 kilometer file. Kwartier vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Kwartiertje extra ook op de A17. Vanuit Roosendaal naar Dordrecht is het file rijden over 11 kilometer tussen Standaard Buiten en knooppunt Klaverpolder. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij knooppunt Gorkum door de werkzaamheden 6 kilometer file en een half uur vertraging. En een kwartier tijdsverlies op de A58. Als je vanuit Breda naar Tilburg rijdt, kom je bij Tilburg Reeshof in 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze

0: Starship, we build this city. Open de middagshow van vandaag, woensdag 8 juli 2026. Vier over vier. Goedemiddag. En welkom bij dit fijne radiofeuilleton. Bestaande uit twee episoden. Dankjewel Duncan, dankjewel Tim voor het spelen van de quiz. Als het gaat om de tickets voor het circuit van Spa-Francorchamps. De Grand Prix van België. Volgende week gaat dat gebeuren. 17, 18 en 19 juli in België. En wij geven daar tickets voor weg deze week. Ik hoorde Duncan de quiz spelen met een kandidaat vanmiddag. Ja, lekker. Dat ging toch wel heel soepeltjes. En deze heeft zich ook dan weer gekwalificeerd. En komende vrijdagmiddag tussen 4 en 6 in de middagshow, dan gaan we horen wie er naar België gaat volgende week. Naar de Grand Prix van België, dus Spa-Francorchamps. Voorlopig hebben wij een middagshow te realiseren. En daar hebben we ontzettend veel zin in. Dus jij daar aan de andere kant van de radio. Hallo! Log in, tune in. Dat kan via Instagram, via Facebook, via @radiobnt.nl. En je weet het, als je iets kwijt wil, liedjes die je wil aanvragen, gewoon een boodschap die je wil achterlaten of iets qua mening wil ventileren, kan dat via radiobnt.nl. Het maximaal genieten, lekker lang luisteren dilemma gaan we zo dadelijk doen. Dat gaan we doen met Justin Timberlake. Dus als je denkt van, goh, lijkt me leuk om iets van Justin Timberlake te horen op de radio, dan zou ik zeker even luisteren, want je hebt zo dadelijk een keuze.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: Nu eerst Samieu.

0: Unstoppable.
1: Appen naar Radio BNT. Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123.

0: ze te lang op de radio. Ach, wat is dit lekker. The Lonely One hoorde je uit The Great Escape. Ja, die heeft zoveel platen gemaakt. Heels is goed bezig. In Nashville, daar is ze regelmatig te vinden om daar natuurlijk inspiratie op te doen en liedjes te schrijven. Dus 12:04 de middagshow op Radio BNT woensdag. Het is 8 juli. En het maximaal genieten, lekker lang luisteren, dilemma. Gaat over Justin Timberlake vandaag. Ga straks een liedje van hem draaien. En ja, er zijn een aantal platen die van zichzelf gewoon al een beetje lang zijn. Ik heb Mirrors voor je en What Goes Around Comes Around. Welke zou je willen horen? Dan gaan we die dadelijk even helemaal voor je draaien. Hè? Want die duren ruim 5 minuten, die liedjes. Dus dat zou leuk kunnen zijn. Moet ik het alleen makkelijk voor je maken. Hè? Als je Mirrors wil horen, dan stuur je via de WhatsApp Mirrors naar radiobnt.nl. Wil je What Goes Around Comes Around horen, dan stuur je het woordje What naar radiobnt.nl. Dus wil je What Goes Around Comes Around horen, dan stuur je What naar radiobnt.nl. Wil je Mirrors horen, stuur je Mirrors naar radiobnt.nl. Via de WhatsApp. En dan horen we straks na het nieuws van 4:30 welk liedje voluit gedraaid gaat worden. En ken je dat? Dat als je gaat zwemmen, je in het water plast. Ja, dat is absoluut niet goed, dat weet ik. Maar hoe dat komt, heel veel mensen die het zwembad induiken, ik herken dat wel, dan ben je net aan de wc geweest, duik je het zwembad in en denk je, ja, ik ben net geweest, maar ik moet plassen, joh. Ik moet zo enorm. Hoe komt dat nou? Nou, dat is uitgezocht. Dat is een heel bureau wat zich daarover heeft ontfermd. Het blijkt zo te zijn op het moment dat je dan het water ingaat, dat je de koude prikkels voelt door de andere temperatuur. Waar je vandaan komt natuurlijk. Hè. Warm op een strand en dan een zwembad in of een zee in. Of op een zwembad gewoon lekker liggen op een handdoekje. En dan denken, nou, ik duik eens even het water in, de pool in, zeg maar. Ja, dan dat verschil, dat nodigt uit tot plassen en dat moet je. Ik weet niet of je het ooit gedaan hebt. Ja, ik denk dat we allemaal wel eens een keer in een zwembad geplast hebben. Dat is natuurlijk niet netjes. We hebben een hele warme gloed om je heen, dat is niet fijn. Maar we hebben het allemaal wel een keer gedaan. Ik heb het ook wel eens gedaan vroeger, zeker. En dan denk je, ja, ik kan nergens heen en ik moet. Dus ja, wat dan? Nou ja, dan laat je het gewoon een keer lopen. Want ja, is dan niet netjes, maar het is wel zo. Radio BNT, dat is ook wel zo. In heel Limburg en Brabant via DAB+, wereldwijd via radiobnt.nl. Wat een thema meteen, hè, woensdagmiddag. Ja, nou, woensdagmiddag was vroeger altijd schoolvrijsmiddags. En dan ga je zwemmen, hè, weet je. Dus dat. Vrienden, de temperaturen die gaan omhoog. Vanaf morgen gaan we de tropische temperaturen weer aantikken van 33 graden. Nou, dat is toch allemaal lekker, zeg. Vandaag is het zo'n overwegend een beetje bewolkt. De dag, de zon, die prikt af en toe wel een beetje. Als die prikt, is hij ook goed warm. 28 max, dus op zich is dat helemaal niet zo verkeerd. En ook vanavond, heb ik me laten vertellen, blijft het nog lang droog en lekker warm. Dus dat is fijn. Hebben we nog wat om weg te geven op de radio?
1: Win tickets voor de Formule 1 op Spa-Francorchamps.
0: En wat moet je dan doen? Ga naar heel simpel de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT en kwalificeer je om mee te doen met de quiz. De Formule 1 quiz die gespeeld wordt de hele week bij zowel Tim als Duncan. Tussen 10 en 4 uur tijdens de Radio BNT werkdag. Op het moment dat je dan die quizvragen goed beantwoordt, kwalificeer je automatisch. En zou je zomaar met je neus op het circuit van Spa-Francorchamps kunnen rondlopen volgend weekend. 17, 18 en 19 juli. De Grand Prix van België ga je dan meemaken. Dus kwalificeer je via Facebook, Instagram en voor de Grand Prix van België. Spa-Francorchamps. Kwalificeer je voor de quiz. Speel met Duncan en Tim mee. En komende vrijdagmiddag.

Avra-Conchon. Met deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week

Robin Thicke en Devinder White samen op één plaat. En die Florida die hebben toch wel wat leuke liedjes gedaan met David Guetta. Maar Whistle, bijvoorbeeld solo, dus dat is ook erg leuk om even te horen. En je houdt ervan of je houdt er niet van, maar het was de nummer 1 in 1999. Mambo No. 5 van Lou Bega draaiden we daarvoor. En de zomer is aan op Radio BNT, dus draaien we uiteraard ook de zomertracks. Ik kijk eens even naar de app, wat er allemaal binnenkomt. Ja, dat is toch wel leuk. Ik zie wat mirrors binnenkomen. Ik zie wat What Goes Around Comes Around binnenkomen. En dadelijk eens even de balans opmaken wat de meeste zijn. What Goes Around Comes Around of Mirrors. Welke van Justin Timberlake wil je horen? Heel simpel, even via de app. Mirrors, app naar Radio BNT.nl of What. Het woordje What, app naar Radio BNT.nl. En dan horen we zo dadelijk de plaat die jij graag wil horen op de radio na het nieuws van 4:30. Als je in de auto zit onderweg naar huis, naar een lange dag werken, hoop ik dat je een lekkere avond tegemoet gaat. Het is je gegund. En het WK voetbal, daarin hebben we gezien dat Argentinië Egypte dan weer eventjes buitenspel heeft gezet. En Egypte was eigenlijk wel een beetje de favoriet. Die stonden voor. En uiteindelijk is dat dan toch weer allemaal anders omgegaan. Ik hoor een hoop geluiden opdoemen de afgelopen dag over matchfixing. Het zou allemaal een beetje doorgestoken kaart zijn. Diverse wedstrijden. Nou ja, Trumpie is al op het matje geroepen. Omdat hij een rode kaart heeft teruggetrokken. Hij is goed bevriend met Infantino. En dan kun je dat blijkbaar op die manier ook maken. Het is toch ook niet normaal. Ook. Het is toch ook een bandiet. Hè? Hij heeft ook invloed en hij regelt eigenlijk alles. Ik snap dat niet. Dat dat allemaal gewoon zomaar kan. Maar het gebeurt wel, vrienden. De middagshow BNT hoor je elke maandag tot en met vrijdagmiddag tussen 4 en 6 op Radio BNT. En komende vrijdag dan gaan we dus de uitslag bekendmaken wat mensen bellen die er vandoor gaan. Met tickets voor de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps. Misschien ben jij dat wel. Dus kwalificeer je via Facebook of Instagram. Doe mee in de quiz met Duncan of Tim. En komende vrijdag dan de uitslag in de laatste middagshow van deze werkweek. Hier hoor je ook heel veel comments trouwens.

0: TNT, vrienden. Ik heb nog even iets leuks voor je. Ja. Ik heb iets heel leuks voor je. Want er is een nieuwe track van U2 online gekomen. Afgelopen avond, gisteravond, eigenlijk om 6 uur gebeurde dat allemaal. En ik kan hem je straks laten horen. Er moet toch ergens een keer een nieuw album van U2 aankomen. Dat kan bijna niet anders. Nou, ik laat je in ieder geval wel iets horen. In het kader van New Music Friday doen we dat alvast een klein beetje op New Music Wednesday. Want het is nog 2 dagen en dan is het 10 juli. Gedenkwaardige dag, want dan komt het 25e studioalbum Foreign Tongues uit van de Rolling Stones onder andere. En dus ook nieuwe muziek van U2. Dus je gaat het allemaal horen tussen nu en 6 uur. Blijf lekker hier. Maar wat hoor je van Justin Timberlake? Je weet het binnen een minuut of 3-4. Dus je mag nog heel even What naar RadioBNT.nl appen. Of Mirrors naar RadioBNT.nl appen. De uitslag straks. Robert Vries zit er aan, WB in Den Haag. Hij praat je zo dadelijk bij over de algemene actuele verkeersinformatie. En van Duncan hoor je wat de belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant is. Eerst kijken wij even naar het weer. 27 graden, lekker warm, toch ook wel bewolkt. Hier en daar een streepje zon. En als die zon er is, dan is die goed warm. Dus daar moet je rekening mee houden. Vanaf morgen gaan de temperaturen tropische waarden aannemen en stijgen naar 33 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: In de Sint-Nicolaaskerk in Heidhuizen wordt morgenochtend tijdens de heilige mis stilgestaan bij het tragische auto-ongeluk in Heibloem. Bij de crash kwamen afgelopen zondag 4 mannen uit het dorp om het leven, onder wie CDA-raadslid John Nauwe. Er wordt morgen specifiek gebeden voor de slachtoffers, de nabestaanden en de 2 mannen die nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. In Heibloem is inmiddels een gedenkplek ingericht en morgenavond opent er een condoleanceregister. Het doek zal vallen voor de carnavalsdonderdag in de binnenstad van Den Bosch. De gemeenteraad heeft ingestemd met maatregelen van burgemeester Mikkers om de alsmaar toenemende overlast en drukte in te dammen. Grote buitenevenementen op die dag worden verboden en cafés die alcohol schenken mogen pas om 6 uur 's avonds open. Koninklijke Horeca Nederland noemt de ingreep buitenproportioneel. De omliggende dorpen in de gemeente ontspringen de dans. Daar blijven de festiviteiten op donderdag wel toegestaan. En opvallend veel kaarten voor de inhaalvoorstelling van de musical Bokkenrijders zijn nog altijd beschikbaar. Maandagavond wordt de wegens extreme hitte afgelaste show eenmalig ingehaald, maar dan op het Maastrichtse Vrijthof in het concertdecor van André Rieu. Van de 8700 beschikbare plaatsen staat ruim een derde nog te koop. Een aanzienlijk deel van de gedupeerde bezoekers lijkt te kiezen voor geld terug of een omboeking naar een volgende theaterproductie in 2027. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
1: Radio BNT.
4: ANWB. In het zuiden van het land rijden ze keer langzaam over de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Bij knooppunt Empel een kwartier vertraging. Kapotte auto op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Half uur tijdsverlies daar. Staat dan ook 14 kilometer file. Kwartier vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Kwartiertje extra ook op de A17. Vanuit Roosendaal naar Dordrecht is het file rijden over 11 kilometer tussen Standaard Buiten en knooppunt Klaverpolder. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij knooppunt Gorkum door de werkzaamheden 6 kilometer file en een half uur vertraging. En een kwartier tijdsverlies op de A58. Als je vanuit Breda naar Tilburg rijdt, kom je bij Tilburg Racehof in 7 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around.

0: in 2002. Ergens zal het geweest zijn. Justin Timberlake, What Goes Around, Comes Around. En er kwamen de meeste appjes binnen op What. Dus ja, dan moeten we deze natuurlijk even draaien. Ten opzichte van Mirrors. En ja, ik vond er geen slechte plaat. Geproduceerd door Timbaland, dat kon je ook al horen trouwens. En als ik je dan even mag verwijzen naar de lijst met lange liedjes die je zou kunnen inspireren. Ga je naar radiobnt.nl/maximaalgenieten. Daar is een Spotify playlist. Waar lange liedjes van zichzelf al gewoon in staan. En deze staat daar ook bij. Dus komende vrijdag, vrienden. Dan is het vrijdag, dat weet je. Komende vrijdag is het vrijdag. Dat is een ding wat zeker is. En wat we dan altijd doen, dat is om 4:30 en om 5:30 twee grote hits draaien uit de 70s, 80s of 90s. Indien voor handen van 12 inches. Heb je een leuk idee voor komende vrijdag? Kom maar door. RadioBNT.nl. En dan gaan we die uiteraard voor je draaien. Lijkt mij geen enkel probleem. Dus dat gaan we voor je realiseren. Laat maar even weten wat je graag zou willen horen. Is er morgen ook een maximaal genieten, lekker lang luisteren? Nee, morgen niet. Radio BNT. Maar dat komt ook omdat ik er niet ben morgen. Dus morgen zit Erik Kerkhoff hier. En komende vrijdag ben ik er wel. Dus dan mag je het allemaal weer doen. RadioBNT.nl, vrienden. En je weet het ook wat je moet doen, hè. Kwalificeer je als je er vandoor wil gaan met tickets voor de Grand Prix van België. We hebben het dan over het circuit van Spa-Francorchamps. Volgend weekend in België dus.
1: De ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Deze week op BNT. Dit is Radio BNT. En Brabant. Radio BNT.

Brandon Flowers. Are we dancers? Human van de Killers op Radio BNT. Dat is het station waar je naar luistert op dit moment. Heel Limburg en Brabant via DHB Plus. Wereldwijd via radiobnt.nl. En daarvoor draaien we Rutger van Barneveld. Ja, zwoele zomernachten. Ik vind het wel geinig eigenlijk, want Helena. Helena. Dat is een liedje waar hij eigenlijk een beetje bekend mee werd. En dit wordt eigenlijk landelijk wel een beetje goed opgepakt. En Rutger van Barneveld is getrouwd, een paar jaar terug. Hij deed mee aan zo'n talentenjacht. En daar is René, nou kom ik toch even niet meer op zijn achternaam. Joh, vreselijk. Die Elvis-imitator, wat deed hij na allemaal? René, ik kom er even niet meer op. En ik vond hem eigenlijk wel de tweede, weet je. En ik gunde het hem heel erg op een of andere manier. Nou goed, en nu heeft hij dan zijn eerste echte landelijke dikke vette hit te pakken die veel gedraaid wordt op de radio. Dus dat is dan ook wel leuk. Dat is hem dan ook gegund. Het is de middagshow op BNT, waar je naar luistert op dit moment. En het is woensdag, midden in de week, de Tour de France in volle gang, vrienden. En de finish is nabij. Ja, wie gaat er finishen? Wie ligt er voorop? Wie draagt de gele trui? Geel was altijd mijn favoriete kleur vroeger. En dat is eigenlijk nog wel zo, maar dan vind ik altijd als ik... Niet dat ik zo'n supporter ben van de Tour de France. Maar de gele trui vind ik altijd wel iets aparts hebben. Als ik hoor de gele trui, dan denk ik, ja, geel, mooie kleur. Vroeger deed ik, even een leuke anekdote. Misschien voor mensen die denken, die Schepers, wat heb jij dan zo van hobby's gehad in het verleden? Ik deed altijd het commentaar van de Tour de France deed ik na. In de tijd van Jean Nelissen, misschien de oudere luisteraars onder ons, die weten dat nog wel. Ik deed hem altijd na. Ik zat dan aan de tafel. En zat ik met de dop van de fluitketel. Zat ik Jean Nelissen na te doen. Ja, dat was fantastisch. Maar toen was ik een jaar of 8, 9, 10 hooguit. En toen hield dat langzamerhand wel een beetje op. Maar dat was wel erg leuk. En als ik dan nou de Tour de France hoor. Of ik denk daarover na. Dan mijmer ik even terug. En denk ja, wat was het eigenlijk toch fantastisch. Wat was het gek. Maar wat was het oh zo leuk. Ice House.

0: Zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
4: chicken. Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels.

0: maar €2,79. Lidl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: De NAVO-landen hebben afgesproken Oekraïne ook in 2027 financieel te blijven steunen. Na 70 miljard euro dit jaar komt volgend jaar opnieuw minstens hetzelfde bedrag beschikbaar. De Verenigde Staten doen niet mee aan de steun. De afspraak is vastgelegd in de slotverklaring van de NAVO-top in Ankara. De Raad van State oordeelt dat de minister van Asiel en Migratie verblijfsvergunningen mag intrekken als een asielverhaal is verzonnen. De uitspraak volgt op een zaak rond een veroordeelde juridisch adviseur die tegen betaling valse asielverhalen verkocht. De minister moet daarna wel opnieuw beoordelen of iemand alsnog recht heeft op asiel. Bij een aanval op een middelbare school in de Duitse deelstaat Beieren zijn meerdere mensen gewond geraakt. 4 zouden zwaar gewond zijn. Het incident gebeurde op het Welfen-gymnasium in Schongau. Het is nog onduidelijk of er sprake was van een schietpartij of steekpartij. De politie heeft een verdachte aangehouden. Over het motief is nog niets bekend. Een poging van Apple om onder strengere Europese techregels uit te komen is mislukt. Het gerecht van de Europese Unie bevestigt dat Apple een poortwachter is voor de App Store en het besturingssysteem van Apple. Daardoor blijft het bedrijf onder de regels van de wet op digitale markten vallen. Apple kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. En dan het weer. Vanavond nog lange tijd zonnig. Later vanavond vanuit het noordwesten meer bewolking. Er kan dan ook mist voorkomen. De zwakke wind komt uit het noorden en de minimumtemperatuur ligt tussen 13 en 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is druk op de wegen in het zuiden van het land. Staat 190 kilometer file bij elkaar. Ik noem de files met een kwartier vertraging of meer vertraging. En dat is bijvoorbeeld het geval op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Een half uur tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, 8 kilometer file. 40 minuten vertraging op de A2 een stukje verderop. Door 17 kilometer file tot aan Waardenburg rijdt het langzaam. 20 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij Zevenbergse Hoek. A27 Breda-Gorkum, kwartier extra bij industriegebied Avelingen staat 6 kilometer file. Dik een kwartier vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Daar staat de file voor knooppunt Bankhoeven, dus 9 kilometer. En op de N267 Drunen richting Andel bij Wijk en Aalburg 3 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.

schrikken, vrienden. Niet schrikken. Het komt goed. Het komt goed. Zo'n lekker liedje. Dit is zo'n goede plaat. Uit Noorwegen gekomen zijn. Die zijn ook, als het gaat om het WK voetballen, goed bezig op dit moment. En ja, die veroveren ook steeds meer terrein.

0: 17. Goedemiddag. Deel 2 van de middagshow voor vandaag. We schrijven woensdag 8 juli 2026. De middagshow op BNT. En heel Limburg en Brabant via DHB Plus. Wereldwijd via radiobnt.nl. En jij, aan de andere kant van de radio, hebben jou nodig. Want als je liedjes wil aanvragen of iets anders kwijt wil, over de programma's, over het radiostation, wat vind je van Tim, onze nieuwe aanwinst? Ja, wij vinden hem wel erg goed. We zijn de idolaat van hem. Tim van der Weerde, als je luistert. Fijne show morgen, vriend. En maar laat me weten wat je vindt. We horen graag van je. Het is een interactieve radiozender, dus kom maar door via radiobnt.nl of via Facebook of Instagram. Je kunt ons waar dan ook ter wereld gewoon lekker bereiken. En als je naar de Grand Prix van België wil, volgend weekend 17, 18, 19 juli op het circuit van Spa-Francorchamps. Kwalificeer dan ook via Facebook, Instagram. Doe mee met Duncan en Tim in de quiz. En komende vrijdagmiddag tussen 4 en 6 in de middagshow ga je horen of je tickets gewonnen hebt.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 200 3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043 200 3123. Dit is Radio BNT. BNT.

0: geen zin in heeft. Een beetje een saaie meneer staat daar in één keer al. Hè? Better Days, dat is een grotere natuurlijk van hem. En dit is de plaat die daarvoor uitkwam. That Power Over Me, Dermot Kennedy op Radio BNT. Het is de middagshow, woensdag midden in de week. Als je middagdienst hebt, dan ben je waarschijnlijk bezig op dit moment. Wens ik je een hele fijne werkdag, geniet ervan. Heb je avonddienst vanavond? Ja, dan moet je straks nog. Dat is natuurlijk minder. En ook dan, hè, nachtdienst of zo, dat kan, of avonddienst. Dan ook heel veel plezier natuurlijk. En ben je daarentegen langzamerhand een klein beetje klaar richting huiswaarts, dan hoop ik dat je een lekkere dag gehad hebt met je collega's. En ik hoor je denken, ja, maar ik wil met mijn collega's een leuke lijst platen maken. Wordt dat dan niet meer gedraaid op de radio? Want in de baas en tijd is er niet meer. Wow, nou, Tim is er tussen 10 en 1. Elke maandag tot en met vrijdag. Maar jij kunt gewoon een lekkere lange lijst met je collega's samenstellen, hoor. En stuur hem naar radiobnt.nl. Dan laten wij ze voorbij komen 24/7 op BNT. Je favoriete classics en hits. En als jij daardoor beter gaat functioneren op je werkplek, een soortement van arbeidsvitamine, vreugdebubbels. Trek de champagne maar open dan. Dus vraag je favoriete liedjes aan, doe dat via radiobnt.nl. Laat alles tot ons komen, vrienden. Ik heb in dit uur voor je nog de nieuwe van U2. Ja, moet ik je toch even laten horen, want er is een nieuwe track van U2 sinds gisteravond online. En dan moet ik je toch even met je delen. We zitten 2 dagen verwijderd van die mega-release. Foreign Tongues, het 25e studioalbum van The Rolling Stones, gaat komende vrijdag gebeuren. Ook gaat er vanaf morgen al het North Sea Jazz Festival plaatsvinden. Dat was vroeger in Den Haag, tegenwoordig is dat in Rotterdam. Niet alleen in Ahoy, maar op heel veel plekken het North Sea Jazz Festival, met onder andere Sienna Spyro komend weekend. En die kennen wij nog wel. Van Diane Des Hill, die je regelmatig hoort. En natuurlijk Material Lover. Ook een liedje wat je regelmatig voorbij hoort komen. Dus dat is eigenlijk altijd ook wel een overweldigend succes. Er zijn mensen die daar jaarlijks naartoe gaan, naar het North Sea Jazz Festival. Ik weet dat Jos daar bijvoorbeeld heen gaat. En ik ga je veel plezier wensen. Hij gaat daar met een vriend naartoe, heb ik me laten vertellen. En je moet je daar lekker gaan amuseren. En doe daar nieuwe artiesten op. En ik hoor je denken, ja, jazz, dat is toch allemaal saai? Nou, nee, dat valt eigenlijk reuze mee. Dat is net als klassiek. Dat wordt ook vaak als heel stoffig gezien, terwijl dat helemaal niet zo is. Er is zoveel goede klassieke muziek en zoveel jazz, goede jazzmuziek. Dus ga je hart ophalen als je het kwijt bent in Rotterdam. Dat kan komend weekend. Het is de middagshow op BNT, vrienden. Als je de radio net aanzet, heet ik je van harte welkom.
1: Roger Schepers en de BNT Middagshow.
0: Radio BNT. En het devies is dat we gewoon lekker plezier moeten maken. Probeer dat ook in je leven te doen en probeer er een beetje van te genieten en het positieve uit het leven te halen. We zijn maar heel even op deze aardkloot, dus maak er alsjeblieft wat van. Dat moet dan een klein beetje het advies, devies, boodschap zijn, wat je wil. Een 89, Inner City en Big Fun.

Francorchamps. Met deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week

0: And I touched your face, narcotic mind from ladies, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, cause all the stuff you'd rather play. And I touched your face, narcotic mind from ladies, Mary Jane. And I called your name, Michael.
1: Eigenlijk snap je niet dat dat nooit meer is geworden dan dit liedje, want dit was een dikke vette hit hoor, een aantal jaar geleden. Narcotic van Liquido op Radio BNT. Daarvoor even een liedje voor Hans Klok draaien in de middagshow. Houdini van Dua Lipa. En ja, ze zijn allebei van de markt, zeg maar. Hè. Zowel Taylor Swift als Dua Lipa, onlangs allebei getrouwd. Dus de fans, de freaks. Nee, gaat niet meer door, gaat hem niet meer worden. Taylor onlangs nog met Travis Kelce. En ja, is jammer natuurlijk. Hè? Nou, ik bedoel, ik heb er geen last van. Ik ben gelukkig met mijn liefje al 19 jaar. Dus wat dat betreft zit dat wel goed. Meer dan 19 jaar trouwens. Maar ja, voor de Swifties en de Lipatjes, het kan helaas niet meer. Ze zijn van de markt. Ja, het is toch ook wat, hè? Het is de Radio BNT Middagshow, vrienden. Als je de radio eraan zet en je denkt bij jezelf, wat heb ik toch eigenlijk een leuke zender gevonden? Ja, dat zijn wij absoluut met je eens.
2: De BNT.
1: Zo, rustig jij. Je moet die zender ook nooit meer loslaten, alsjeblieft. Wees ambassadeur. Waar je ook komt, waar je naartoe gaat, wie je ook ontmoet, heb het even over Radio BNT. Vinden we leuk. Gewoon even wat reclame maken. Ambassadeur van deze fijne zender, vinden we leuk. En heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. Oude rot in het vak, muzikaal gezien, ga je zo dadelijk horen. Nadat Robert Vriezen bij de ANWB heeft bijgepraat over de actuele verkeerssituatie. Hij zit in de Haag. Duncan gaat je van alles vertellen over Limburg en Brabant, wat er allemaal aan de hand is. En wij moeten met z'n allen nog eens even kijken naar het weer, geloof ik. Nou, laten we dat doen. Het is op dit moment 27 graden max in het zuiden van het land. Blijft nog lekker lang warm vanavond. Kan hier en daar een wolkje de kop opsteken. Maar het is, het mag geen naam hebben. Het is niet dat er een bui aankomt of zo. Het is gewoon lekker weer. Vanaf morgen gaan de temperaturen verder omhoog naar tropische waarden van 33 graden.
3: Radio BNT.
4: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
5: In de Sint-Nicolaaskerk in Heidhuizen wordt morgenochtend tijdens de heilige mis stilgestaan bij het tragische auto-ongeluk in Heibloem. Bij de crash kwamen afgelopen zondag 4 mannen uit het dorp om het leven, onder wie CDA-raadslid John Nauwe. Er wordt morgen specifiek gebeden voor de slachtoffers, de nabestaanden en de 2 mannen die nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. In Heibloem is inmiddels een gedenkplek ingericht en morgenavond opent er een condoleanceregister. Het doek zal vallen voor de carnavalsdonderdag in de binnenstad van Den Bosch. De gemeenteraad heeft ingestemd met maatregelen van burgemeester Mikkers om de alsmaar toenemende overlast en drukte in te dammen. Grote buitenevenementen op die dag worden verboden en cafés die alcohol schenken mogen pas om 18:00 s'avonds open. Koninklijke Horeca Nederland noemt de ingreep buitenproportioneel. De omliggende dorpen in de gemeente ontspringen de dans. Daar blijven de festiviteiten op donderdag wel toegestaan. En opvallend veel kaarten voor de inhaalvoorstelling van de musical Bokkenrijders zijn nog altijd beschikbaar. Maandagavond wordt de wegens extreme hitte afgelaste show eenmalig ingehaald, maar dan op het Maastrichtse Vrijthof in het concertdecor van André Rieu. Van de 8700 beschikbare plaatsen staat ruim een derde nog te koop. Een aanzienlijk deel van de gedupeerde bezoekers lijkt te kiezen voor geld terug of een omboeking naar een volgende theaterproductie in 2027. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is druk op de wegen in het zuiden van het land. Er staat 190 kilometer file bij elkaar. Ik noem de files met een kwartier vertraging of meer vertraging. En dat is bijvoorbeeld het geval op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Een half uur tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, 8 kilometer file. 40 minuten vertraging op de A2 een stukje verderop. Door 17 kilometer file tot aan Waardenburg rijdt het langzaam. 20 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij Zevenbergse Hoek. A27 Breda-Gorkum, kwartier extra bij industriegebied Avelingen staat 6 kilometer file. Dik een kwartier vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Daar staat de file voor knooppunt Bankhoeven is 9 kilometer. En op de N267 Drunen richting Andel bij Wijk en Aalburg 3 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB

kokende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Deze week op BNT. Dit is Radio BNT. Jouw zomer.

0: En dit is lekker, vrienden. Ja, dat is toch een beetje de goede sound van de Zero's eigenlijk, hè? Hoewel het eigenlijk al in de 90's begon voor ze met Yellow. Dat kwam op het debuutalbum Parachutes te staan. Maar ja, daarna kwam Russia Blood to the Head en zo. En X and Y. En toen kwam de rest allemaal. Wat is dat heerlijk om te horen. Tonight I'm yours, Rod Stewart. Draaiden we daarvoor. Smakelijk eten als je aan tafel zit. Dit is de BNT Middagshow. Nog tot een uurtje of zes. Maar ja, dat is vaker met een middagshow. Hè, dat die duurt totdat het avond wordt. En daar hebben Suzanne Freek dan weer een liedje over gemaakt. Ja, dat klopt, ja.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: De podcast die check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Je kunt hem volgen. Er staan er 110 online. Ik zou het leuk vinden als je hem volgt, want dan krijg je ook een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En deel hem met je eigen sociale netwerk. Dat is leuk. Dan maken we er een sneeuwbaleffect van. De meest recente is die van Jonathan Jeremiah. En ik ben daar eigenlijk wel heel erg trots op. Een internationale singer-songwriter en soul folk artiest, componist is die ook. Geboren in Londen in 1982. En het is een genie. Je zou hem kunnen kennen van Lust, van Happiness, van Heart of Stone. Hij heeft vorige week woensdag toevallig zijn tour afgetrapt in Nederland. Deed hij in het Openluchttheater in Valkenburg. Ik heb hem daar ook mogen spreken. We hebben daar een podcast van gemaakt. En daar kwam een album uit, een dubbel LP live. En dat album dat heet Jonathan Jeremiah Live at the Royal Theatre Carré. Hij heeft het opgenomen in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Ja, dat is eigenlijk wel gewoon heel erg vet, toch? En dat gesprek kun je terugluisteren, dus check die podcast, is altijd leuk. Ik kan je ook nog verder melden dat voorlopig even de laatste podcast was, vrienden. Want ja, weet je, ook daar is van kans niet. Ja, dat is natuurlijk wel wat het is. Dus niet dat je denkt van vrijdag, oh, er komt weer wat nieuwe. Nee, er komt voorlopig even de komende paar...

Alicia Cara op de radio en Scars to Your Beautiful. Het is 11 minuten voor 6. Daarvoor draaiden we Stay If You Wanna Dance van Miles Smith. Leuk vrolijk liedje. En dan hoorde je er twee van achter elkaar hier bij BNT. Ja, ik moet het denk ik maar gewoon even gaan doen. Hè. Ja, waarom ook niet. Afgelopen maandag maakten ze bekend dat er een nieuw liedje zou komen van U2. Je weet al, die eerste band. Die we natuurlijk sinds lange dag al jaren kennen. En gisteravond om 6 uur was hij er dan ineens. De nieuwe U2. Ik vind hem nog niet op Spotify, daar staat hij nog niet op. Maar ik heb wel een linkje. Dus ik kan hem je wel laten horen. The Streets of Dreams heet hij. En dat moet op het nieuwe album van U2 gaan staan. En wat wel mooi is eigenlijk om te laten horen, is dat Bono de band introduceert. En iedereen even welkom heet. En het liedje ook aankondigt. Luister even.

0: Ah, dat is toch wel lekker dit, hè? Beetje de oude U2 voor de fans onder ons. How to Dismantle an Atomic Bomb. Dat doet hem aan denken, aan dat album. En ja, daar zou dit zomaar op kunnen staan. Afgelopen tijd zijn er meer U2-liedjes uitgekomen, EP. Dus ik verwacht eigenlijk dat dat nieuwe album eindelijk eens een keer uit gaat komen. Wanneer dat gaat gebeuren, weet ik niet. Maar Streets of Dreams is dit in ieder geval. En dat is de nieuwe single. Dus dat is alweer heel erg mooi om even te laten horen op de radio. Het is 8 voor 6.
1: Win tickets voor de Formule 1 op Spa-Francorchamps.
0: Volgend weekend, 17, 18 en 19 juli in België op het circuit van Spa-Francorchamps, de Grand Prix van België. En daar kun jij misschien naartoe. Wat moet ik dan doen? Nou, ga naar de Instagram en Facebookpagina van Radio BNT. Kwalificeer je. Doe mee met de quiz tijdens de Radio BNT werkdag. Elke maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 4. Duncan Frush, Tim van der Weerden. Zij spelen een quiz met Formule 1 vragen. Dat is allemaal wel te doen hoor. Het is ja, wel een niveautje, maar je moet er wel iets van weten. Maar er is doorheen te komen. Dat is absoluut te doen. En dan kwalificeer je en maak je kans op tickets. Komende vrijdag in de middagshow tussen 4 en 6 gaan we die daadwerkelijk dan ook weggeven. En dan zou jij zomaar volgend weekend in Spa-Francorchamps in België kunnen zijn. Om daar de Grand Prix van België mee te maken. Dus ga naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. En kwalificeer je voor The Quiz. Dat in ieder geval. En heb je die vragen goed, dan maak je dus kans op tickets. Komende vrijdag gaan we ze weggeven. Wat een topactie is dit, zeg. Hey, wat een vette actie van deze fijne, vette radiozender. Nou. Je moet maar zo denken, vrienden. Nothing's gonna stop us now. Starship, die hadden daar ooit een hit mee. Daar begonnen we het programma vandaag ook trouwens mee. We Built the City. Maar als ik dan op persoonlijke titel het even naar mezelf toe spits, dan is het Nothing's Gonna Stop Me Now. En dat was in 1987 dan weer een hit voor Sammy Fox, Samantha Fox. Of is het Sammy Boom Boom Fox, wat je wil. Nee, we gaan geen denigrerende opmerkingen maken. Gaan we niet doen. Nee. Goed idee. Doen we niet. Jort Sammy tot 6 uur. Dat is je fijne woensdagavond. Veel plezier met de muziek van BNT. Hou hem lekker hier op de kabel in de ether. Via de FM. Nee, in de hele Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. Morgen zit Erik hier. En vrijdag, dan spreken we elkaar.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: Een vrijwillige brandweerman is omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand in Frankrijk. In de rest van het land is de brandweer nog druk bezig met het blussen. Spanje kampt met bosbranden en een hittegolf. In delen van Catalonië en Valencia geldt vandaag de hoogste waarschuwing voor hitte. De NAVO gaat de energieinfrastructuur van het bondgenootschap versterken. Dat meldt secretaris-generaal Mark Rutte vandaag. Er wordt zeker €27 miljard vrijgemaakt om de bestaande faciliteiten te moderniseren. Maar ook om nieuwe pijpleidingen aan te leggen naar het oosten. Rutte noemt het een historische stap. Oud-staatssecretaris Mona Keizer vond al lang voordat ze in september 2021 uit het kabinet werd gezet dat de maatregelen tegen het coronavirus veel te ver gingen. Zij noemde in een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona met name de beperking die eind 2020 werd gesteld aan het aantal aanwezigen bij uitvaarten. Het Franse Hof van Cassatie zegt de zaak van de radicaal-rechtse politica Marine Le Pen uiterlijk begin april te kunnen behandelen. Gisteren werd Le Pen in hoger beroep veroordeeld voor het verduisteren van EU-geld. Maar nog dezelfde dag maakte ze bekend in cassatie te gaan en alsnog deel te nemen aan de verkiezingen. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. De avond.

Appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT. Ook op WhatsApp. 043-200-3123.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: In de Sint-Nicolaaskerk in Heidhuizen wordt morgenochtend tijdens de Heilige Mis stilgestaan bij het tragische auto-ongeluk in Heibloem. Bij de crash kwamen afgelopen zondag 4 mannen uit het dorp om het leven, onder wie CDA-raadslid John Nauwe. Er wordt morgen specifiek gebeden voor de slachtoffers, de nabestaanden en de 2 mannen die nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. In Heibloem is inmiddels een gedenkplek ingericht en morgenavond opent er een condoleancenregister. Het doek zal vallen voor de carnavalsdonderdag in de binnenstad van Den Bosch. De gemeenteraad heeft ingestemd met maatregelen van burgemeester Mikkers om de alsmaar toenemende overlast en drukte in te dammen. Grote buitenevenementen op die dag worden verboden en cafés die alcohol schenken mogen pas om 6 uur 's avonds open. Koninklijke Horeca Nederland noemt de ingreep buitenproportioneel. De omliggende dorpen in de gemeente ontspringen de dans. Daar blijven de festiviteiten op donderdag wel toegestaan. En opvallend veel kaarten voor de inhaalvoorstelling van de musical Bokkenrijders zijn nog altijd beschikbaar. Maandagavond wordt de wegens extreme hitte afgelaste show eenmalig ingehaald, maar dan op het Maastrichtse Vrijthof in het concertdecor van André Rieu. Van de 8700 beschikbare plaatsen staat ruim een derde nog te koop. Een aanzienlijk deel van de gedupeerde bezoekers lijkt te kiezen voor geld terug of een omboeking naar een volgende theaterproductie in 2027. En tot zover het regionieuws op Radio B.

Spa-Francorchamps. Met deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. Radio BNT.

0: that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: De beste hits en classics. Waar muziek je raakt. Radio BNT.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Veel instanties die zich bezighouden met de veiligheid van kinderen en gezinnen gaan meer met elkaar samenwerken. Op die manier moeten kinderen in een onveilige situatie beter geholpen kunnen worden. Over de intensievere samenwerking zijn afspraken gemaakt door onder andere jeugdzorginstellingen, Veilig Thuis, gemeente en de Rijksoverheid. Israël gaat zich waarschijnlijk terugtrekken uit bezet gebied in het zuiden van Libanon. Dat zei de Amerikaanse president Trump in een persconferentie die volgde op de NAVO-top in Ankara. De president gaf aan dit met de Israëlische premier Netanyahu te hebben besproken. Een vrijwillige brandweerman is omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand in Frankrijk. In de rest van het land is de brandweer nog druk bezig met het blussen. Spanje kampt met bosbranden en een hittegolf. In delen van Catalonië en Valencia geldt vandaag de hoogste waarschuwing voor hitte. De NAVO gaat de energieinfrastructuur van het bondgenootschap versterken. Dat meldt secretaris-generaal Mark Rutte vandaag. Er wordt zeker 27 miljard euro vrijgemaakt om de bestaande faciliteiten te moderniseren. Maar ook om nieuwe pijpleidingen aan te leggen naar het oosten. Rutte noemt het een historische stap. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. De avond van Radio

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: In de Sint-Nicolaaskerk in Heidhuizen wordt morgenochtend tijdens de heilige mis stilgestaan bij het tragische auto-ongeluk in Heibloem. Bij de crash kwamen afgelopen zondag 4 mannen uit het dorp om het leven, onder wie CDA-raadslid John Nauwe. Er wordt morgen specifiek gebeden voor de slachtoffers, de nabestaanden en de 2 mannen die nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. In Heibloem is inmiddels een gedenkplek ingericht en morgenavond opent er een condoleanceregister. Het doek zal vallen voor de carnavalsdonderdag in de binnenstad van Den Bosch. De gemeenteraad heeft ingestemd met maatregelen van burgemeester Mikkers om de alsmaar toenemende overlast en drukte in te dammen. Grote buitenevenementen op die dag worden verboden en cafés die alcohol schenken mogen pas om 6 uur 's avonds open. Koninklijke Horeca Nederland noemt de ingreep buitenproportioneel. De omliggende dorpen in de gemeente ontspringen de dans. Daar blijven de festiviteiten op donderdag wel toegestaan. En opvallend veel kaarten voor de inhaalvoorstelling van de musical Bokkenrijders zijn nog altijd beschikbaar. Maandagavond wordt de wegens extreme hitte afgelaste show eenmalig ingehaald, maar dan op het Maastrichtse Vrijthof in het concertdecor van André Rieu. Van de 8700 beschikbare plaatsen staat ruim een derde nog te koop. Een aanzienlijk deel van de gedupeerde bezoekers lijkt te kiezen voor geld terug of een omboeking naar een volgende theaterproductie in 2027. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

De ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Deze week op BNT. Dit is Radio BNT.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One. Van Vodafone.
3: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
5: De Rijksoverheid zet de komende tijd geen onomkeerbare stappen in het traject om afspraken te maken met Tata Steel om te verduurzamen in ruil voor overheidssubsidies. Dat schrijven de betrokken politici in een Kamerbrief nadat blijkt dat het OM de staalfabrikant strafrechtelijk gaat vervolgen vanwege luchtvervuiling. De Amerikaanse president Trump heeft de NAVO-top een groot succes genoemd, ondanks de stevige kritiek die hij vooraf uitte op veel van de aanwezige bondgenoten. Trump zei tijdens de persconferentie na afloop van de vergadering met alle regeringsleiders dat hij een geweldige tijd heeft gehad in Ankara. Veel instanties die zich bezighouden met de veiligheid van kinderen en gezinnen gaan meer met elkaar samenwerken. Op die manier moeten kinderen in een onveilige situatie beter geholpen kunnen worden. Over de intensievere samenwerking zijn afspraken gemaakt door onder andere jeugdzorginstellingen, Veilig Thuis, gemeente en de Rijksoverheid. Een vrijwillige brandweerman is omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand in Frankrijk. In de rest van het land is de brandweer nog druk bezig met het blussen. Spanje kampt met bosbranden en een hittegolf. In delen van Catalonië en Valencia geldt vandaag de hoogste waarschuwing voor hitte. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. De avond van Radio.

0: Beauty.
1: De zomer is aan.
2: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witteus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed. Wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het tet. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid. Ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. De Rijksoverheid zet de komende tijd geen onomkeerbare stappen in het traject om afspraken te maken met Tata Steel om te verduurzamen in ruil voor overheidssubsidies. Dat schrijven de betrokken politici in een kamerbrief nadat blijkt dat het OM de staalfabrikant strafrechtelijk gaat vervolgen vanwege luchtvervuiling. De Amerikaanse president Trump heeft de NAVO-top een groot succes genoemd, ondanks de stevige kritiek die hij vooraf uitte op veel van de aanwezige bondgenoten. Trump zei tijdens de persconferentie na afloop van de vergadering met alle regeringsleiders dat hij een geweldige tijd heeft gehad in Ankara. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. De avond van Radio.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido. Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. De avond van Radio

ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Deze week op BNT. Dit is Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij drugssmokkel. De politie heeft de woning van de man doorzocht. Naast een geldbedrag van 53.000 euro nam de politie een auto en een motorboot in beslag. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.

De ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Deze week op BNT. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij drugsmokkel. De politie heeft de woning van de man doorzocht. Naast een geldbedrag van 53.000 euro nam de politie een auto en een motorboot in beslag. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.

Francorchamps. Met deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. Radio

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij drugssmokkel. De politie heeft de woning van de man doorzocht. Naast een geldbedrag van 53.000 euro nam de politie een auto en een motorboot in beslag. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 8.